0: koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Yeah.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Wil je blijven?

niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het, hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min?

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: the girls in the back.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
2: ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Natuurmonumenten planten op verschillende plekken op de Veluwe extra loofbomen om het risico op grote natuurbranden te verkleinen. Loofbomen houden meer vocht vast, waardoor vuur zich minder snel door het bos kan verspreiden, meldt Omroep Gelderland. Er worden onder meer boswilgen, zomereiken, hazelaars en berken aangeplant. Naalbomen worden geleidelijk verwijderd zodra de nieuwe loofbomen groter zijn. De aanpak komt voort uit de zorgen over natuurbranden op de Veluwe. Dit jaar waren er al meerdere branden, waaronder een grote natuurbrand bij het Harde. Natuurbeheerders en veiligheidsregio's werken daarom samen aan maatregelen om bossen brandveiliger in te richten. De gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen van de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum onderschat. Dat blijkt uit een evaluatie van het proces rond de mogelijke komst van een AZC aan de Siepel. Dagblad De Stentor schrijft dat vooral de communicatie en het betrekken van inwoners niet goed zijn verlopen. Omwonenden werden volgens de evaluatie te laat meegenomen, waardoor wantrouwen en frustraties ontstonden. Voor een nieuwe AZC werden 17 locaties onderzocht. De Siepel 2 bleef uiteindelijk als enige kansrijke plek over, maar het plan werd later geschrapt omdat de kosten te hoog bleken. De gemeente zoekt momenteel niet verder naar een nieuwe locatie. En tot slot, in Ermelo hebben woensdagmiddag zo'n 20 tot 25 huishoudens ruim 1,5 uur zonder elektriciteit gezeten. De storing trof volgens netbeheerder Liander de burgemeester van Oortstraat en de Stationstraat. De onderbreking ontstond rond 11:15. Liander markeerde de storing kort na 2 uur als opgelost, waarmee de stroomvoorziening binnen 2 uur was hersteld. Over de oorzaak van de storing heeft Liander geen mededelingen gedaan. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: In de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Door Wakker. Het is vrijdag en dat betekent dat we het weekend in gaan luiden. Alleen op een wat stillere manier dan normaal, want wegens een welverdiende vakantie van Bert is er vandaag geen bier en bitterballen. Tenzij er nog iemand opstaat en zegt, oh wacht even, dan kom ik wel even die kant op.
1: Hey, wat is wakker?

Dus als je je geroepen voelt, je bent welkom. Brinkstraat 91 te putten. En anders doen we het gewoon altijd op de andere manier. Met de WhatsAppjes. Met mailen en bellen. Dus nou, kijk maar even wat best bij je past. En dan gaan we relaxed het weekend inluiden.

Wel hebben we tussen 9 en 10 nog even gasten. Ja, 1 in ieder geval, maar misschien ook wel 2. Maar 1 in ieder geval. Want het is Wereld Alzheimer Week of Wereld Alzheimer Dag. Of iets in die geest. Dus dat hebben we dan wel. En voor de rest gaan we het zien.

Sean, no. Dat waren de snoesnummers en dat betekent dat we nu gaan ochtendgymnastieken. Niet te lang, want het is weekend natuurlijk en we willen geen blessures.

Zo, nou, dat hebben we dan gehad en de plichtplegingen zijn weer geweest. En dat betekent dat we dus verder kunnen met de ochtend, hè. Dus laten we dat maar doen.

Ja, het hele fijntje. I didn't know I was looking for love. Ja, ze wist niet precies waar ze allemaal mee bezig was. Maar dat brengt ons wel bijna tot aan het weerbericht. Nou, laten we dan even één plaatje er tegenaan keilen. Eens even kijken, wat hadden we gedacht van deze...

Zo, Eva daarover was dat met mijn ogen toe. Ja, het is de bedoeling eigenlijk als je opstaat dat je je ogen open doet. Maar vooruit, ze zal een drukke, lange nacht gehad hebben. Ja, dat weet je toch nooit. Dat kan je niet aan iemand buitenkant zien. Hè. Overdag lokaal een bui. Verder geregeld zon met ook stapelwolken. Vannacht vooral in het noorden. Soms wat lichte regen bedoel ik. 19 graden wordt het op de Veluwe en de wind is daarbij overdag west tot zuidwest matig tot aan zee vrij krachtig, 3 tot 5 boven. Vannacht weinig verandering en dan de komende 5 dagen. Zaterdag 21 graden, s'nachts 14, zondag 18 graden, s'nachts 16. Hey, bijna blijft het gewoon hoog, s'nachts en overdag hetzelfde. Dan maandag 19 graden, s'nachts 11. Dinsdag 21 graden, s'nachts 12. En woensdag 21 graden, s'nachts 12. Hoe origineel. De kans op neerslag dan in procenten. Zaterdag 20, zondag 35, maandag slechts 5. Dinsdag 10 en woensdag 5. En de kans op zon in procenten. Zaterdag 15, zondag 65, maandag 60. Dinsdag 45, woensdag 75. En daar moeten we het de komende week mee doen.

Ja, en als je denkt, hey, dat bandje ken ik ergens van. Ja, I Wanna Kiss You All Over, ken je misschien wel. I Wanna Kiss You All Over. Ja, nou, je weet wel welke plaat. Nou, dat was Exile. Nou, dat hoorde je dus nu ook. En dat nummer heet Super Love. Nou, gaan we toe naar de volgende.

Ja, dat willen we allemaal wel weten. Maar we komen er nooit achter waarschijnlijk. En mocht iemand weten welke Johnny het precies betreft, laat het even weten dan. Via de WhatsApp 06-8309-8309. Maar dan kan je ook andere hartenspinsels, hersenspinsels, hartenkreten en journalistieke weetjes, feitjes, oproepen, verzoekjes, van alles doen. 06-8309-8309. Niet om te bellen, maar puur om te appen. Als je live in de uitzending wil bellen, dan bel je 0341-360-148. Maar het is wel heel belangrijk op welk moment je steeds belt. Want of ik in de buurt ben van de telefoon, ja of nee. Hij staat wel vlakbij, maar soms is het net even handiger om niet op te pakken. Ja, dat kan gebeuren. Dan moet je gewoon nog maar een keer bellen. 0341-360-148.

Hey, die hebben net al gehad, man. Wat is dat nou weer? Begint de zomer weer van alles te spelen. Het is ook ongelooflijk met die artiesten, hè? We gaan even kijken naar het filenieuws, hoe het daarmee staat. Eens even zien, even verversen, ja. Nou, op de A1 staat niks. En dan eens even kijken of we op de A28 wat kunnen vinden. Ook niet, op de A30 ook niet. Geen meldingen van files dus. Maar dat wil niet zeggen dat er ook geen files zijn, hè. Dus dat is natuurlijk wel weer even een dingetje. Dus, nou...

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
4: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon.

0: energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
2: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

timmen wie dicht. Maar zijn rechter voest was staker als van mijn pa. Dus kwam opie aan.

Dat was de opening van het tweede uur van de Wereld Wordt Wakker. En we begonnen met eens even kijken, wie was het? Mafioso, oftewel Erwin de Vries. En ja, daar hebben we nog een Nederlands talig gebeuren. Laten we die maar even doen, dat is ook een mooi nummer. Hij is onlangs overleden, René Kars, samen met zijn zus. Ja, niet overleden samen met zijn zus, maar hier zingt hij samen met zijn zus.

Ja, en dat was Eric Clapton met Swing Low, Sweet Chariot. En eens even kijken, wat gaan wij nu doen? Wij gaan de headlines erbij pakken van de NOS. En daarna beginnen we met een verzoekje van Gert Leter, want die is er ook weer vandaag. Het is vrijdag en heeft hij altijd minimaal 2 verzoekjes. Ik noem de headlines op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, wow, dan wil ik het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Doden bij overstroming in Vietnam, 128. Syrië veroordeeld voor martelingen, 127. Powerbank in brand op vlucht KLM, 111. Arrestaties bij protesten in Opheusden, 107. Kabinet geeft nog geen uitsluitsel, 110. Nabestaande Hulu doen aangifte, 108. Sanquin test weer op West Nile virus, 105. EC presenteert social media verbod, 126. En misbruik zorgbudgetten hardnekkig, 106. En ja, ik heb het al zo vaak gezegd, dat die hardnekkigheid van de misbruik van zorgbudgetten, dat is al heel oud en heel erg hardnekkig. Al vanaf midden jaren 90. Dus tenminste, dat ik het meegemaakt heb. Dus, maar goed, dit zijn de headlines. Ik hoor het wel wat ik wel of niet moet voorlezen. En dan gaan wij in ieder geval beginnen daar met pagina 104. Maar nu beginnen we met een verzoekje van Gert Leter.

Ja. En dat was hem op verzoek van Gert Leter. En eens even kijken, er gebeurt van alles in de WhatsApp-bak. Ik moet even kijken wat, of ik daar nog iets... Nee, ik zie het al. Nee, no paniek, helemaal niet. We gaan naar pagina 104, want daar zit een abonnement op. Een 19-jarige man die begin deze week werd aangehouden op verdenking van een aanranding in het Zuid-Hollandse dorp Den Hoorn, wordt ook verdacht van andere aanrandingen en mishandelingen in Delft. Het Openbaar Ministerie meldt dat de man 5 incidenten heeft bekend. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn, een dorp dat vast ligt aan Delft, van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield daarna extra toezicht, wat maandag leidde tot de aanhouding van een man die voldeed aan het signalement. Deze zomer werden verschillende vrouwen mishandeld en aangerand in de Delftse Hout. DNA dat werd veiliggesteld komt overeen met dat van de verdachte. Ja, hij heeft dus ook bekend. Jongen, dan ben je 19. En waarom doe je dat soort dingen? Dan werden we heel sneu, hè? Ik ga er geen woorden aan vuil maken verder, want het is gewoon zonde. Laten we gewoon doen alsof het een happy day is.

Zo, de Edwin Hawkins singers waren dat met Oh Happy Day. Nou, dat het dan ook maar mogen worden vandaag, hè. Een happy day. Eens even kijken, dan zijn wij... het is bijna 8:30 alweer. Het gaat ook weer van je rapmans. Maar ik heb geen headlines binnengekregen van of ik die wilde voorlezen. Dus dat betekent dat we dit uur kunnen vullen met muziek. En dan volgende uur even gasten. Dus het, ik kijk naar even of er nog wat bij zit waarvan ik denk... Nou. Één ding, daar ben ik wel positief over. Dat de Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd... wat de wet om sociale media voor kinderen onder de 13 jaar te verbieden. Het plan doen ze woensdag al aangekondigd door Ursula van der Leyen. Ja, ik denk er bij jezelf... Je weet nu al niet wat kinderen allemaal uitspoken en doen. En ouders weten dat over het algemeen ook niet. Hoe ga je dat verbieden? Hoe ga je dat voorkomen? Dus ik vraag me heel erg af hoe dat gehandhaafd wordt. Want ja, zijn ze nou aan het gamen? Of zijn ze aan het foute dingen doen op het dark web? Of weet ik veel wat. Ja, je weet het niet. Elske de Wal die zegt, nou, gamen, hè? De game.

Elske de Wol met de Wol, moet ik eigenlijk zeggen. Met The Game. En dan, ja, dan is het zo langzamerhand. Schiet dit uur ook alweer op. Ik geloof dat ik maar eens even wat berichten uit de mailbox erbij ga pakken. Dan hebben we dat maar vast gehad. Volgende eerste bericht wat we gaan pakken is... heeft alles te maken met de volgordelijst. En dat is in Ermelo. Van stroomaansluiting en woningbouw Ermelo. Die zijn gepubliceerd. Ja, de gemeente Ermelo heeft de volgordelijst vastgesteld... voor aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouwprojecten... die de komende 10 jaar worden gerealiseerd. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 september 2026 reageren op de lijst. Door de toenemende vraag van elektriciteit raakt het stroomnet in Nederland op steeds meer plekken vol. Ook in Ermelo is hierbij net beheerder Liander een wachtlijst ontstaan voor nieuwe stroomaansluitingen. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van de woningbouwprojecten. De gemeente Ermelo heeft net als alle andere gemeenten de opdracht gekregen om een... volgordelijst te maken van woningbouwprojecten die de nieuwe aansluiting nodig hebben. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe wetgeving voor elektriciteitsaansluitingen. De volgordelijst bepaalt in welke volgorde de projecten in aanmerking komen voor een stroomaansluiting. Om tot deze lijst te komen heeft de gemeente Ermelo begin september projectontwikkelaars... woningcorporaties en andere initiatiefnemers gevraagd om woningbouwprojecten voor de komende 10 jaar die de komende 10 jaar worden gerealiseerd bij de gemeente aan te melden. De aanvragen zijn vervolgens beoordeeld en in volgorde geplaatst aan de hand van opgestelde regels. Deze regels zijn terug te vinden op www.lokaleregelgevingoverheid.nl en dan /cvdr. Naar 766425. Vanaf 1 oktober worden de aanvragen gebundeld en is de volgorde aangeboden aan de netbeheerder. De volgordelijst is openbaar en te bekijken via www.ermelo.nl/stroom-woningbouw. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 september reageren op de lijst. Daarna worden de reacties beoordeeld en wordt de definitieve volgordelijst vastgesteld. En gepubliceerd. De gemeente benadrukt dat de plek op dat lijst geen garantie geeft op stroomaansluiting op een bepaald moment. De daadwerkelijke aansluiting en de beschikbare capaciteit zijn afhankelijk van de netbeheerder. Nou, en ik heb zo'n vermoeden dat hetzelfde bericht geldt voor de gemeente Harderwijk. Inderdaad, hetzelfde geldt voor de gemeente Harderwijk. Alleen die hebben dan een... een ander adres waar je natuurlijk naartoe kan. Eens even kijken. info@harderwijk.nl als je bezwaren hebt. En voor de rest is het een beetje hetzelfde verhaal. Dus, nou, en ik heb zo'n vermoeden dat dan ook voor Putten hetzelfde verhaal ging. Alleen daar is dan geen persbericht van binnengekomen van de gemeente Putten. Dus... En laten we dan ook het laatste persbericht. Woensdag heb ik het er al even over gehad. Horstenweg is de eerste weg die duurzaam grasveld heeft gekregen. Hoe vind je die? Grasveld. Ik vind het geweldig, de naam. Maar het is nog bijzonder ook. De Horstenweg is gisteren is een bijzonder wegdek aangebracht. Tenminste, het staat voor het eerst over grasveld. In plaats van gras in plaats van asfalt. Milieuvriendelijke asfalt waarin olifantengras een hoofdrol speelt. We hebben het al over gehad. Niet alleen de rijbaan, maar ook de fietsstroken zijn hiermee uitgerust. Minder CO2-uitstoot. De voordelen hebben we ook al genoemd. Het is sterk, het is goed te gebruiken in bouwprojecten. Het groeit als kool, dus je kan het heel makkelijk kweken, zeg maar. En oersterk, groot, lang, stevig. En het neemt ook nog heel veel CO2 op. Dus goed bezig. En in Ermelo ligt dus de eerste weg op de Horstenweg. Hebben we dat gehad. Mooi. Gaan we naar het volgende nummer.

Yellow Brick Road hoorden we van Elton John. En daarmee was het alweer een dubbel plaatje. Want hij was vanmorgen ook al aanwezig bij, met Song for Guy. Ja, en dan gaan wij eens even kijken nu naar Elvis Presley.

Ja, het is natuurlijk een symbool, hè, de Black Long Limousine. Maar het betekent de uitvaart van iedereen natuurlijk. Daar zingt hij over. Die Elvis. Nou, mooi. Ondertussen kunnen wij weer even verder naar eens even kijken. Het volgende nummer. En dat komt van Emily Sunday.

de Nederlandse Ilke Klein, die bezingt daar fouten die ze gemaakt heeft. Ja, zelfkennis is een deugd. En zelfreflectie al helemaal. Mistakes I've made. Of ze er nou beter is geworden, weet ik niet. Want na dit nummer heb ik eigenlijk nooit meer wat van haar gehoord. Dus misschien is die bezinning ook niet altijd even goed. En even handig of wijs. Maar goed, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Iedereen weet zelf wel hoe die qua karakter in de steel zit. Dan begonnen we dit uur met een verzoekje van Gert Leter. En we eindigen dit uur met een verzoekje van Gert Leter uit Barneveld. En dat is in dit geval een nummer van Led Zeppelin.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
5: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
4: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
6: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
4: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD

0: gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, ja, en dan blijven ze herhalen. Maar als je dit nummer hoort, dan weet je dat er iemand van Putten voor elkaar heeft is aangeschoven in de studio. En vandaag zat ik, ja, ik zie een heleboel gezichten, maar ik ga het toch proberen. Ali van der Brink?
1: Klopt.
0: Ja. Helemaal goed. Dus nou, kijk eens aan, mijn geheugen is nog steeds goed. Want ja, daar hebben we het eigenlijk over, hè. Want waarom ben je hier, Ali?
1: Ja, ik ben hier vanwege dat de volgende week Wereld Alzheimerdag is. Ik ben vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Werk niet bij Putten voor elkaar, maar ben wel betrokken via het platform Dementie in Putten. Waar heel veel mensen aan deelnemen. Dus wij werken heel nauw samen eigenlijk.
0: Oké, dus eigenlijk zou ik het nummer terug moeten draaien, want je hebt niks met Putten voor elkaar te maken. Ja, op een of andere manier koppel ik hier wel altijd aan. Dus,
1: ja, we werken heel veel samen en ja. Ik doe ook wel zeg maar gespreksleider bij het Alzheimer Trefpunt en gespreksgroep voor mantelzorgers. Dus we hebben echt heel veel met elkaar te maken.
0: Ja, ja, nou heb ik dit al een poosje in mijn agenda staan, Wereld Alzheimer Dag. Ik ging ervan uit, dat zal dan vandaag wel zijn. Maar dat is dus niet zo. Maar wat me ook opviel, als het Wereld Alzheimerdag is, dan zou je toch verwachten dat niet alleen in Putten de aandacht aangeschonken wordt, maar dat dat zeg maar niet alleen in mijn agenda staat, maar in een heleboel agenda's. Ik heb er eigenlijk in de nieuwsprogramma's, in whatever, eigenlijk nergens wat over gehoord.
1: Het is wel zeker landelijk, gebeurt heel veel landelijk en... Mm-hmm. Ik denk dat de communicatie met name regionaal en lokaal verloopt. En mensen die dan zeg maar bekend raken met activiteiten die gebeuren. Die zullen er heel vaak via social media zeg maar aankomen. Of betrokken zijn al en weten op een gegeven moment van... Hey, wat is er allemaal te doen? En juist lokaal en regionaal is dat wat meer. Maar er zijn ook landelijk bijvoorbeeld wel herinneringslopen. Daar wordt wel heel veel zeg maar, aandacht aan besteed. Het is landelijk is het altijd moeilijk, want dan gaat niemand het, zeg maar, het allemaal op een rijtje krijgen. Maar lokaal en regionaal meestal wel.
0: Ja, oké, okay, maar het is Wereld Alzheimerdag. En dan denk ik op een gegeven moment, ik kijk ook naar andere zenders en weet ik veel wat. Maar in het buitenland hoor ik er ook niemand over. Is het een beetje een ondergeschoven kindje? Of is het eigenlijk rechtstreeks via de mensen die betrokken zijn bij de lokale plek en aan de landelijke plek, bla bla bla bla bla. Want ja, aan de andere kant, Alzheimer is toch ook een aandoening die de naasten treft. Dus het zou eigenlijk, iedereen zou het moeten weten. Denk ik dan, hè?
1: Ja, ik heb er nog even gekeken zo van wat gebeurt er in de landen om ons heen. En daar kan ik ook niks van terugvinden. Waarschijnlijk via Alzheimer Nederland zijn daar meer mensen bekend mee wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar 21 september is dan de dag van Wereld Alzheimerdag. Het is wel internationaal erkend door de WHO en de Verenigde Naties. Het is sinds 1994. Mm-hmm. Dus je zou misschien inderdaad verwachten van dat je er meer over hoort. Maar het is vaak dichtbij mensen, dat ze spreekt mensen meer aan. En de mensen die zich ermee bezighouden als vrijwilliger. En bijvoorbeeld heel veel mensen in contact komen met mensen met dementie en de mantelzorgers. Daar leeft het eigenlijk heel veel voor.
0: Ja, oké. Okay. Dus 21 september hoor ik de datum nu net noemen. Dat is aanstaande maandag dus. Dat is de afsluiting van de zomer nog gelijk. Dus dan heb ik ook wel passend muziek. De Summertime Blues en de Wereld Alzheimerdag gaan we dadelijk verder uitgebreid over hebben. Aanstaande maandag 21 september.

0: Zo, afscheid van de zomer, 21 september. Maar niet alleen dat, ook Wereld Alzheimer Dag. En nou, daar heb jij vast een hoop dingen over te melden. Zoals je al zei, je bent bij een aantal dingen hier in de regio betrokken. Maar ook landelijk, hè, bij Alzheimer gebeuren.
1: Ja, ik ben vrijwillig bij Alzheimer Nederland en als zodanig ben je vaak betrokken bij projecten, zeg maar, die zij doen. En ik geef ook voorlichting en trainingen, dus daarmee kom je wat meer in het land, zeg maar. Ja,
0: ja. En als we het dan hebben over voorlichting, hoeveel voorlichtingsavonden per jaar geef jij ongeveer?
1: Voorlichting en trainingen, nou zeg maar... gemiddeld 1 keer, 2 keer per maand, zeg maar. Ja. Dus dat is in de regio ook. En soms heb je een speciale opdracht of klus, zal ik maar zeggen, dat je ergens anders inspringt voor een voorlichting buiten de regio.
0: Ja,
1: dus dat gebeurt ook.
0: Ja. Want je hebt het dan over, het is voorlichting en training. Het is niet apart, alleen maar voorlichtingsavond en alleen maar trainingsavond, maar over het algemeen is het een combinatie.
1: Het is of voorlichting of training, afhankelijk van de groep mensen die informatie wil. En wat de vraag is, je past het eigenlijk aan de mensen die behoefte hebben aan informatie.
0: Maar dan zeg je net 1 tot 2 keer per maand. Dat betekent dus 12 tot 24 keer per jaar. Maar je zei er ook bij in de regio. Hoe groot is die regio dan?
1: De regio die is Noordwest-Veluwe, die loopt eigenlijk van Barneveld, Nijkerk tot aan Oldebroek, Elburg. Mm-hmm. Dus best een langgerekte regio.
0: Yeah.
1: Dus 9 gemeentes in de regio waar het zeg maar het bestuur mee te maken heeft. En in iedere gemeente of plek heeft een Alzheimer trefpunt. Of ze noemen het soms anders, maar daar is in ieder geval een soort van Alzheimer trefpunt. Café. En dat is een belangrijke basis, zeg maar. En daarnaast zijn er ook heel veel ontmoetingsplekken in de gemeentes. En iedere gemeente is weer anders, hè. Dus iedere gemeente organiseert weer dingen waarvan zij denken dat daar willen wij graag voor staan of dat past bij de gemeente.
0: Ja, in de regio waar Veluwe actief is, in Harderwijk, Ermelo-Putten bijvoorbeeld. Daar viel mij dus op dat er een heleboel Alzheimer-punten waren, cafés of verzamelplekken. Alles heeft een andere naam. En toen dacht ik elke keer, is dat niet heel erg verwarrend? Maar schijnbaar niet, want mensen die willen graag weten waar ze aan toe zijn. Dus iedereen hoort bij een bepaald punt, zeg maar.
1: Nou, sommigen komen ook bij meer punten terecht, zeg maar. Er zijn mensen die naar ontmoetingsplekken gaan, maar bijvoorbeeld ook naar het Alzheimer Trefpunt. Of die aangesloten zijn bij een gespreksgroep, voor mantelzorgers dan in dit geval. Mensen die vinden hun weg daarin dankzij ook de begeleiding vanuit welzijn. Ja. Vanuit de gemeente, zeg maar, vinden ze daarin hun plek. En soms ze worden ook echt wel op weg geholpen als ze zoekende zijn van wat past nou het beste bij mij.
0: Goed. Eens even kijken, omdat het dus ook een aandoening is die ook de naasten treft. Hoe zit de verhouding van de naasten die naar dat soort bijeenkomsten komen en patiënten die naar dat soort bijeenkomsten komen?
1: Dat is wel verschillend. Bij de ontmoetingsplekken, ik spreek dan even voor Putten en Harderwijk en Ermelo. Zijn mantelzorgers ook welkom bij alle activiteiten. En soms dan tref je bijvoorbeeld bij een Alzheimer trefpunt, zie je soms meer mantelzorgers dan mensen met dementie. Maar ik vind wel dat er in Putten althans heel veel mensen met dementie ook echt wel trouw komen. Zijn ze bijvoorbeeld met hun partner of met hun zoon of dochter. Dus dat is wel heel mooi dat ze samen naar zoiets toe kunnen.
0: Ja. Het volgende muziekje past daar ook weer mooi bij. Er wordt door verschillende partijen op de jullie deur geklopt.

0: Knock on Wood, Eddie Floyd. En aan tafel... Oh. Nou, begin misschien.
1: Oh, echt?
0: Ja, Ali van der Brink. Ja, nee, nou in één keer, ik denk, krijg, nou wat, dan krijg ik in één keer blokkade. Nou weet ik het niet meer. Wat was het? A, iets met een I. Oh, is dat het begin van Alzheimer, Ali?
1: Nee, dat is denk ik in jouw geval dat je te veel even in je hoofd hebt en even geconcentreerd bent op wat anders.
0: Ja.
1: En iedereen vergeet wel eens wat, hè? Dus dat is niet gelijk Alzheimer of niet gelijk dementie.
0: Ik zat aan het denken, ja, je wordt natuurlijk ook ouder. Maar je hebt gelijk, ik moet zoveel dingen in de gaten houden. Dus op een bepaald moment dan ben je bezig met de volgende vraag, met de volgende muziek. Wanneer loopt dat af? En staat de volgende al klaar? En bla, bla, bla, bla, bla. En dan alle reacties nog via de Facebook. We hebben het over Wereld Alzheimer Dag. Aanstaande maandag, dus 21 september. En wat gebeurt er dan op Wereld Alzheimer Dag? Is dat makkelijk samen te vatten?
1: Sowieso is het een niet één dag voor heel veel locaties of gemeentes. Maar gedurende de week of zelfs de maand gebeuren er dan diverse activiteiten. Mm-hmm. Voor mensen met dementie en hun naasten en mantelzorgers. En er is op die dag eigenlijk extra aandacht voor dementie. Er zijn mensen die zich daarin uiten door bijvoorbeeld een vergeetmenietje te dragen. Door speciaal iets te doen, zeg maar als vrijwilliger. Dus dat kan op heel veel manieren. Meestal is het dingen die georganiseerd worden. Het kan muziek zijn, film, te maken hebben met kunst, ontmoetingen. Maar ook symbolische acties die mensen zelf doen. Dus op één dag of gedurende die periode waarin Alzheimerdag valt.
0: En ben jij dan, contactpersoon, informatie en trainingen, organiseer je dan mee of ben je gewoon anderen die organiseren het en jij laat je inzetten daar waar kan?
1: Het is heel vaak dat gemeentes zelf dingen organiseren en samen met welzijn. En Alzheimer Nederland die kan ondersteunen, die voorziet ook in eventueel in ideeën als mensen denken van nou wat zal ik nou gaan doen. Het thema voor dit jaar is ik blijf meedoen, dus elk jaar is een ander thema. Dus ik blijf meedoen, nou dat kan je op heel veel manieren invullen. Dus lokaal, regionaal gebeurt er ook inderdaad heel veel. Dus het is heel erg per gemeente en verschillend wat ze doen. En heel veel mensen die al betrokken zijn bij Alzheimer, bij mensen met dementie, die trekken hun plan, zeg maar. En ja, wij worden altijd vanuit Alzheimer Nederland graag daarbij uitgenodigd. Maar je kan niet overal bij zijn, hè. Dus, nee.
0: Nou heb ik uit persoonlijke ervaring met mensen met Alzheimer een heleboel geleerd. En ik weet niet of dat gemeengoed is, maar ik had de indruk dat over het algemeen het hele traject van Alzheimer tussen de 7 en de 10 jaar duurt. Waarvan de eerste 3 jaar mogelijk niet eens opvallen, omdat het hele onschuldige dingen lijken. En de laatste 2 jaar, 3 jaar eigenlijk dusdanig zijn dat mensen toch uit huis geplaatst moeten worden in een instelling. Hoe weet je in welke fase, waar kunnen jullie nog wat betekenen?
1: Nou, eigenlijk kunnen we in elke fase wat betekenen. Zeker in het begin als je sprake is van het niet-pluisgevoel. Want daar heb jij het eigenlijk over, hè? Ja. Van het begin nog niet helemaal duidelijk. Dat je dan toch kan meekijken, adviseren. Een case manager mogelijk al koppelen aan iemand. En die case manager die kan ook meekijken in het proces van hoe wordt het duidelijk wat er aan de hand is. En ook kijken van een diagnose is wel heel fijn als je dat wel hebt.
0: Ja.
1: Dus die begeleidt dat ook. En die begeleidt ook de naaste. Bijvoorbeeld de praktijk ondersteunen van een huisarts. Een huisarts is ook heel belangrijk. Dus dat is best een heel moeilijk begin. Als eenmaal de diagnose er is, dan wil je allemaal gewoon normaal mee blijven doen. En de dingen doen die je eigenlijk altijd heel graag deed.
0: Ja.
1: En zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Want daar richt je die ondersteuning dan op. Hè?
0: Ja. Ja, en dan heb je een beginfase. Kijk, de diagnose heb je natuurlijk nodig om ook professionele hulp te krijgen. En dat ook betaald wordt, zeg maar. Aan de andere kant wil ook niet... de patiënt zelf wil eigenlijk die diagnose liever niet hebben. Want in het begin zijn ze allemaal... Beetje bagatelliseren van, hij valt reuze mee. Zelfs op het moment dat het bekend is al dat bagatelliseren. Ik wil mee blijven doen. Is dat niet handiger eigenlijk dat men de diagnose niet heeft? Dan kan je namelijk nog mee blijven doen in vol vertrouwen. Als je het wel hebt, kan je ook wegzakken.
1: Dan kan je toch niet de signalen negeren die er dan wel zijn. Dus dat is ook zo. En mensen begrijpen soms ook niet helemaal de diagnose. Bijvoorbeeld mijn moeder had dementie. En die had de diagnoseziekte van Alzheimer.
0: Ja.
1: En dan zei ze bijvoorbeeld van, heb ik Alzheimer? Nou, als ik dan maar niet dement word, want dat lijkt me zo erg.
0: Ja.
1: Kijk, en als je weet hoe iemand ernaar kijkt en erin staat... dan, het woord dementie werd bij mijn moeder niet genoemd.
0: Nee.
1: Want daar schoot ze helemaal van in de stress. Dus iedereen was wel eens vergeetachtig.
0: Ja.
1: Dus iedereen is weer anders. Hè? Dus ieder mens is anders. Ieder mens met dementie is weer anders.
0: Ja.
1: En er is nooit, zeg maar... Ja, het moet maatwerk zijn eigenlijk.
0: Ja,
1: maar,
0: mijn moeder bijvoorbeeld... die zette de hele familie onder druk... door te zeggen van... haar vader had ook Alzheimer. Of dementie, laat het zo maar even zeggen... En die werd destijds, jaren geleden, gewoon weggeplaatst in de neurologie, hoek. Ja. En toen zei ze, als je mij, en dat was in de Achterhoek een manier van uitspreken... als je mij opborst in een instelling, dan pleeg ik zelfmoord. Dus je gaat me niet het huis uitschoppen en als mij dat overkomt. Ja, en toen overkwam het haar natuurlijk. En dan is zo'n dreigement toch heel vervelend.
1: Ja, als naaste is dat natuurlijk heel ingewikkeld, want je wil het allemaal zelf ook niet natuurlijk.
0: Nee.
1: En je wil dat iemand gewoon heel fijn kan blijven leven en wonen en doen. Maar daar is soms wel iets voor nodig om dat te kunnen. En soms gaat het inderdaad echt niet meer thuis.
0: Ja, maar zij had dan echt van, de ziekte zelf was nog niet zo erg, maar owee als wij haar het huis uit zouden plaatsen. Even weer even de muziekje, Memories. Ja, heeft ook alles natuurlijk met geuken te maken.

0: Goed, we hebben het met Ali van der Brink over de Wereld Alzheimer Dag aanstaande maandag. Maar dat is, blijkt dus per gemeente ook een langere periode te kunnen zijn. Een week, misschien zelfs wel een maand. Maar is er dan wel een formele aftrap of zoiets? Of iets waarbij je de 21ste als Wereld Alzheimer Dag toch een beetje eruit springt?
1: Jazeker, er zijn wel gemeentes die juist op 21 september iets specifieks organiseren of de aftrap hebben. Mm-hmm. En sommige gemeentes, bijvoorbeeld in Ermelo, zijn ze al eigenlijk begonnen en hebben ze gecombineerd met de Week tegen Eenzaamheid. Dus daar hebben ze dan weer specifieke dingen rondom de Wereld Alzheimer Dag. Dus nogmaals, overal is het weer anders. Ja.
0: Ja. Ja, want de eenzaamheid, die kan je er wel aan koppelen. Die zit dan meestal in het hoofd, hè? Mensen zich eenzaam voelen, een beetje afhankelijk van in welke fase ze van...
1: Ja, dat klopt. Als je, als je dementie hebt en je woont thuis en je bent alleen, hè, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak, dan heb je niet meer de mogelijkheid om initiatieven te nemen of erop uit te gaan zelf. Omdat je het niet meer zo goed weet en misschien bang bent voor wat er allemaal kan gebeuren. Of niet meer weet waar je dan ook naartoe kan. Ja, en dan slaat de eenzaamheid ook zeker toe. En eenzaamheid en stress is een hele slechte zaak voor...
0: Voor je gezondheid.
1: Voor je gezondheid, ja. En voor dementie dus ook, ja.
0: Ik heb ook weer van dichtbij meegemaakt dat als mensen wat eenzamer waren of wat meer alleen stonden, of dat die dan ook gewoon ook niet meer aten. Gewoon echt zo van, die dachten er helemaal niet aan. Op een of andere manier lijken de prikkels ook uit het lichaam niet meer aan te komen of wat dan ook. En dan is het dus wel heel gevaarlijk, dan kan iemand zomaar door thuis liggen.
1: Ja, dat kan. Dat je inderdaad steeds slechter voor jezelf gaat zorgen. En vergeten eten. Of bijvoorbeeld, je krijgt maaltijd van buiten. Wordt bij je geleverd. En je zet het in de magnetron. En staat er 3 dagen later nog. Dat zijn allemaal dingen die voorkomen. Ja,
0: ja toch. Het is eigenlijk een kring van een ziekte eigenlijk. Hè. Verschrikkelijk. En met name ook de nabestaanden, want die worden er eigenlijk ook, tenminste ik heb mijn vader ook net te gek zien worden van al dat gedoe eromheen. En zo sterk dat hij zijn eigen kwalen dusdanig uit het oog verloor, dat hij 3 maanden na het overlijden van mijn moeder zelf tussenuit piepte, omdat hij zichzelf weggecijferd had in de zorg voor zijn vrouw. Ja, en de nabestaanden, zijn daar ook veel avonden alleen voor nabestaanden? Even met elkaar praten zonder de lastige patiënt erbij.
1: Mensen vinden dat heel fijn om met elkaar over hun belevingen en ervaringen te hebben. Mm-hmm. Mensen met dementie vinden dat altijd wel een beetje van, moet je dan over mij praten? De insteek is dan inderdaad dat mensen met elkaar bespreken, waardoor ze hun ei beter kwijt kunnen en zich beter zouden kunnen voelen. Ja, in Putten is dan de gespreksgroep voor mantelzorgers heel fijn. Die gaat weer van start zometeen trouwens. En mensen in bijvoorbeeld Alzheimer Trefpunten, daar zit je wel met z'n allen. Maar daar is ook wel zeker ruimte voor de naaste, voor de mantelzorger. En ook met mijn mantelzorgconsulenten ik heb het nu maar even over Putten, want daar kom ik vandaan, dus daar weet ik het meeste. Mantelzorgconsulenten die ook heel goed begeleidt en ook echt signalen oppakt wat er nodig is. En,
0: welke activiteiten zijn er op korte termijn in Putten te verwachten?
1: Voor de Wereld Alzheimerdag is er op 21 september een voorstelling van Karin Bloemen in Strout. Dat is georganiseerd door Stichting Gelukkig Ouder Worden. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Ik hou me te goede, maar gisteren nog wel in ieder geval. Dus dat is op 21 september.
0: En dat is voor iedereen die met Alzheimer in contact is?
1: Zeker voor mensen die... Karin Bloemen zal ook in haar programma daar ook aandacht aan besteden.
0: Ja, precies. Maar moet je daar van tevoren... Dus word je even gescreend van... iedereen wil natuurlijk wel naar Karin Bloemen. Ook als je niks met Alzheimer te maken hebt. Dus, maar het is specifiek voor de doelgroep, zeg maar.
1: Nee, ook wel voor alle mensen, want iedereen krijgt met dementie te maken. Hetzij iemand woont in je straat of in de buurt of in de familie. Mm-hmm. Dus je hebt allemaal wel met dementie te maken. Dus mensen kunnen allemaal naar naartoe.
0: En wat is de entree?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet precies.
0: Ik had begrepen dat het gratis was namelijk, maar dat weet ik niet zeker.
1: Nee, kaan en bloemen moet je wel voor betalen. Nee, maar op 23 september hebben we een filmherinneringenmiddag. Dan is de film Nemen mee. En dan, dat is wel specifiek voor mensen met Alzheimer, de mantelzorgers, maar ook mensen die moeilijk het huis uitkomen, die kwetsbaar zijn. Dus, en dat is wel voor de eerste 75 mensen gratis. De gratis kaartjes zijn op inmiddels, maar voor 7,50 kan je naar de film en krijg je koffie of thee. En krijg je daarna ook nog een drankje en een frietje. Dus dat betreft, daar is nog plek.
0: Dat is woensdag.
1: Dat is woensdag.
0: Ook weer hierboven in het theater.
1: Ja, ik vind theater. Okay. Ja.
0: Theater Stout.
1: Ja. Ja.
0: Goed. Nog meer op korte termijn hier in Putten?
1: Ja, ook nog in het bureau De Ontsnapping in Putten. Atelier Brein. Is 23 september maken ze een boom der verbinding. Dus dat is van 10 tot 12. Dus iedereen die denkt, oh, dat lijkt me toch hartstikke leuk om daar eens aan mee te werken, die is daar welkom. En wat ik een hele leuke actie vind van T-Rex, restaurant T-Rex, dat ze speciale toetjes hebben gemaakt. En als je die bestelt, dan gaat €2 per toetje naar Alzheimer Nederland. Dus dat vind ik ook een heel mooi initiatief.
0: Dat is een mooi initiatief, ja. Inderdaad. Nou, gaan we dadelijk gaan we even een plaatje draaien, want dit zijn activiteiten in september. Dus, ach ja, dan gooien we er ook maar een nummer september tegenaan.

0: Ja, September, Earth, Wind and Fire. En met Adi van der Brink hebben we het over Wereld Alzheimerdag. Die de inleiding is aanstaande maandag tot mogelijk een week of een langere periode aan activiteiten. Op dat gebied, we hebben net Putten gehad. Hoe zit het met op korte termijn in Ermelo en Harderwijk?
1: In Ermelo is het, zoals ik al zei, gekoppeld aan de week tegen eenzaamheid. En daar hebben ze een hele activiteitenkalender gemaakt. Op verschillende plekken kun je elkaar ontmoeten. En samen koffie drinken is natuurlijk altijd leuk. Of samen een lunch. Dus wat dat betreft is iedereen overal welkom. Er is een activiteitenkalender, die heb ik niet bij me op dit moment. Maar het is echt van alles en nog wat. En via Welzijn Ermelo kun je inderdaad achter heel veel activiteiten komen. Wat ik wel weet is 19 september, dat is morgen. Dan gaan ze in het dorp op Molenaarsplein pannenkoeken bakken en eten. Dus dat is een... altijd lekker natuurlijk en altijd leuk om mee te maken. Dus daar is iedereen welkom. In Harderwijk bestaat het Odensehuis 5 jaar. Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten. En daar zijn ook de hele week activiteiten. De opening is van die week is in de ochtend door de wethouder. En de hele week door zijn de activiteiten op het gebied van ontmoetingen. Film, bewegen, schilderen, muziek, gedichten. Er is ook een expositie. Dus daar is ook een heel programma voor vanuit het Odensehuis opgesteld. Ja.
0: Oké. Dan zullen we zien. Dan gaan we naar het volgende plaatje. En dat is...

0: Zo, dat was Enrique Iglesias met Cuando y Manuela Spaans. Dus dat. En we hebben nog Ali nog aan tafel zitten. Ali, we hebben het uitgebreid al gehad over een heleboel facetten van Wereld Alzheimerdag. Aanstaande maandag is die dag. Maar zowel landelijk als gemeentelijk als lokaal gebeuren de andere dingen. Het kan ook wel eens langer zijn, een week of een maand. We hebben een hoop dingen voor Ermelo, Putten en Harderwijk al besproken. Je bent nu nog hier. Wat wil je nog kwijt?
1: Nou, ik denk dat het toch goed is om te melden dat er voet in Nunspeet zijn ook wel mooie activiteiten. Een opening van een Vergeet Me Niet pad en een optreden van een participatiekoor. Participatiekoor wordt vooral de mensen met dementie, zeg maar, doen daarin mee. In Elburg is er een opening van een dementeek in de bibliotheek op 21ste. Dementeek, allerlei dingen op het gebied van dementie kun je daar dan vinden. En er is binnenkort een museumtour. 2 oktober is dat. En in Nijkerk is een theatervoorstelling ook op de 21ste. Alzheimer en zo. En dat, die voorstelling ken ik nog niet, maar die is denk ik ook echt de moeite waard. Voor zover ik weet. Dus wat dat betreft gebeurt er heel veel in de regio. En zou het heel fijn zijn als mensen zeg maar, bereid zijn om bijvoorbeeld iemand met dementie ook mee te nemen naar een activiteit. Omdat dat heel fijn is dat ze daar natuurlijk ook, anders komen ze er misschien wel niet. Nee? Dus dat we dan daar ook even op letten.
0: Nou, jij bent extra druk of maakt dat niet uit? Het gaat het hele jaar door op hetzelfde volume?
1: Gaat het hele jaar door, maar wel inderdaad rondom weer eens altijd mijn dag dat ik op meer plekken wil en probeer te zijn. Omdat ik
0: zoals hier.
1: Toch wat, zoals hier. En bijvoorbeeld via het platform Dementie organiseren we ook voor alles en nog wat. En dan bied ik ook als het kan een helpende hand. Ja.
0: Nou, dan wens ik je heel veel succes. En met name met de weken die eraan zitten komen. Of de dagen die eraan zitten komen. En maar sowieso met je goede werk.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, graag gedaan. En je weet ons te vinden.
1: Ik weet de weg, ja. Okay. Dank je wel.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
4: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
3: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
5: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
3: Het weer, eerst hier en daar.

0: Daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En zoals ik gisteren en vanmorgen al zei, vandaag geen bier en bitterballen. Bert is met een welverdiende vakantie bezig. Dus, en ik had nog een oproepje gedaan, mocht er iemand zijn die zeggen, oh, maar dan kom ik wel even. Nou, dat, daar heeft niemand gehoor aan gegeven. Dus we maken het in mijn eentje, maar ik ben niet alleen in de studio. Gelukkig is het gezellig hier. Dus wat dat betreft gaat dat helemaal goed komen. We gaan zo bellen met Ronnie Mans. En ja, en dan voor de rest gaan we wel even kijken. Bijvoorbeeld, wat vind je van dit nummer?

Ja, en om dat te voorkomen, dat ja, iedereen denkt natuurlijk, hé, dat lijkt wel heel erg op Satisfaction van de Stones. Ja, daar leek het ook inderdaad op, maar was het niet. Het was Softly Softly van The Equals. En dan gisteren had ik hele poos even een nummer vergeten van de schilders uit Ermelo. En die hebben nu ook een verzoekje. En dat gaan we nu meteen draaien. Zodat dat niet weer een uur moet duren. Komt-ie!

0: Oh, dat was hem. En ruim op tijd natuurlijk. Het verzoekje van de schilders uit Ermelo. En dat betekent dat we nu gaan bellen met de VVV Ermelo. Dus we komen ook een beetje naar de schilders toe. Deze zomer. Maar dan moet je wel wat voor doen. Oh, wacht eens even. Oh, ik... Oh. De horen ligt de hele ochtend al af. Jongen, dat heb ik dan weer. Hè? Goed, dan gaan we weer even proberen.
1: Goedemorgen, VVV Ermelo, spreek met Ronnie.
0: Ja.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, geen bier en bitterballen vandaag.
1: Geen bier en bitterballen, of wel?
0: Bert is op vakantie.
1: Nou ja, zeg. Laat hij ons in de steek.
0: Ja, hij laat ons in de steek.
1: Nou ja, hij zei, luistert hij wel mee, toch?
0: Ja, bekijken jullie het allemaal maar, zei hij.
1: Oh!
0: Ja, nee, hij zit nu op een boot ergens. Het is hem gegund.
1: Oh,
0: een rondreis.
1: Ah,
0: dus,
1: Een maand of vier?
0: Dat zei hij niet bij. Hij zei wel wanneer hij vertrok, maar niet wanneer hij terug zou komen. Dus dat is maar afwachten.
1: Oh, een verrassing dus.
0: Ja, dat is altijd maar weer verrassing. Maar jij komt ook altijd terug als je met de trein weggaat.
1: Dus, ja, daarom. De trein komt wel altijd terug.
0: Ja.
1: Met de boot weet je het natuurlijk niet.
0: Nee, maar met de trein tegenwoordig ook niet. Hè.
1: Nee, dat klopt.
0: Het is ook even weer een dingetje. Hè. Maar goed, we hebben het allemaal nog steeds overleefd. Dus,
1: Precies.
0: En wat heb je in aanbieding? Ja.
1: En dan hebben we vanavond de Nacht van de Pauw in het centrum. Het voetgangersgebied van het stationshuis tussen 6 en 10. Volop culturele activiteiten, muziek, dans, toneel, theater. Een modeshow. De meeste winkels zijn open. Je hebt bij de horeca allerlei activiteiten. Kortom, volop gezelligheid in het centrum vanavond tussen 6 en 10 tijdens de feestelijke opening van het culturele seizoen. Kom dus vooral naar het centrum. Een andere activiteit vanavond is het Moonlight Kanoën. De kanovijver wordt weer in lichtjes gehuld. En je kunt als afsluiting van het seizoen Moonlight Kanoën. Kano in het donker, er is een DJ, er is een demonstratie van de bootjesclub. En de gondelier, het gebouw is ook geopend. Dat begint om 7 uur, duurt tot 10 uur gratis toegang. Dan gaan we door met de kinderkledingmarkt. Die is vanavond in de Muzenhof. Ruim 30 kraampjes waar particulieren en kleine ondernemers nieuwe en tweedehands kleding aanbieden. Tussen 6:30 en 9 uur in de Muzenhof aan de Leuvenumseweg nummer 66. Morgen en zondag hebben we de kunstroute Noordwest-Veluwe in Ermelo en Harderwijk dit weekend. Tussen 11 en 5 zijn er diverse kunstenaars en ateliers, galeries geopend. En die kun je gratis bezoeken. Tussen 11 en 5 op zowel de zaterdag als de zondag ben je van harte welkom. Op de website www.kunstroutenoordwestveluwe.nl heb je een overzicht en je kunt bij ons ook een flyer halen met de deelnemende kunstenaars. Dan hebben we zondag de Eikenstruppen en Heidewandeling vanaf de Schaatskooi om 2:30. Onder leiding van natuurgids Henk van Emaus dwaal je door de oude eikenbossen en over de heide met natuur- en cultuurhistorische uitleg van het gebied. Reserveren, dat is even verplicht, dat kan via de website van de Schaapskooi, www.schapendrift.nl. En de kosten zijn €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen. De Schaapskooi aan de postweg nummer 50. En dat was hem voor dit weekend.
0: Nou, kort maar krachtig. Je mag kiezen Kiss You All Over van Exile. Of The Fields of Gold van Eva Cassidy. Of Panama van Van Halen.
1: Doe Panama maar.
0: Ja, even lekker stevig tegenaan.
1: Ah, ja, joh.
0: Gaan we doen. Fijn weekend.
1: Fijn weekend. Doei. Doei.

Panama, Van Halen, dat was hem dus. En ja, dat brengt ons alweer bij het volgende deuntje. En dan gaan we de regio maar eens even in. Want dat moet ook weer gebeuren. Maar eerst doen we deze even.

Eric Clapton met Let It Grow, Let It Grow. Mooi nummer. Let It Snow had ook gekund, maar het is nog... ja, het is nog net geen winter, hè. Nee, maar dat duurt niet lang meer, trouwens. 21 september begint de herfst. En dat is maandag al. Ja, en dan gaan we natuurlijk ras richting de winter. Maar dat is pas in december, dus we hebben het eigenlijk over. Goed. We gaan de regio in, had ik al beloofd. Eens even kijken, wat hebben we allemaal te melden dan? Thaise massage geeft ontspanning en rust. Ja, ik kan eigenlijk geen stukken meer over Thaise massage lezen, want ja, dat zegt misschien meer over mij, maar ja, dan komen toch ook altijd weer bepaalde termen naar boven. Eens even kijken. Tom Dawan geeft al sinds 2014 massagetherapie. Zij begon vanuit het huis in Lelystad, bereid uit met de externe salon en is met Satu Thai massage sinds augustus 2026 ook gevestigd in Harderwijk. En daar krijg je terecht voor ontspanning in een rustige sfeer. Laat ik nou bij Tom gedacht hebben aan een heer, maar in dit geval is het een dame. En nou ja, dus dan weet je dat er is Thaise massage mogelijk bij Satu Thai sinds augustus dit jaar. Nou, dat is net een maandje. Dus het is wat dat betreft, ziet er allemaal mooi uit, de foto's. En mocht je daar naartoe willen, entree aan de Vuldersbrink 72. Entree Vuldersbrink 72. En dan VVV Putten krijgen ton per jaar, daar hebben we het al over gehad. Dit moet het dorp ervoor terugzien. Opnieuw subsidie van de gemeente. Dat blijft 100.000 euro per jaar. Plus jaarlijkse indexatie is dat ongeveer 4 euro per Puttense inwoner per jaar. De subsidie is afgelopen jaar flink gestegen. Van 73.000 in 2023 naar 100.000 nu. En er komt neer op 105.030, want ze vroegen 150, maar opnieuw met de jaarlijkse. Wat krijgt Putten terug? Voor dat geld moet Putten, VVV Putten, het dorp zichtbaar houden voor toeristen en recreanten. Nou, daar zijn ze altijd goed mee bezig. Dus dat komt ongetwijfeld helemaal goed. Dan een dronken man, die heeft mensen lastig gevallen rond de Voorthuizenstraat. En dat was gisteren. Maar dat blijkt dat het politiebericht van gisteren is. Maar het ging over vorige week maandagavond. Over meerdere meldingen van een dronken man in Putten die mensen lastig viel rond de Voorthuizenstraat. Hij zou zwaar beschonken zijn aangetroffen. Hij was aangeschoten. Nee, hij was dronken. Ja, aangeschoten geeft ook weer verwarrend bericht. Hè. Ja, sowieso iets van een week geleden. Dat, ja, wat kopen we daarvoor? Niet zo heel veel. Nee, niet heel veel. Goed.

Al Green. Ja, ik hoor hem niet hoor, maar goed, hij zal er zijn. Put a little love in your heart. Normaal deed ze dit met de Rhythmics, maar schijnbaar, het staat wel in de map, maar ze doet het dus toch alleen met Al Green. Wispelturige dame, laten we het maar ophouden dan. Goed, gaan wij naar de regio weer. Kleurrijk experimenteren tijdens een workshop in de Bureau de Ontsnapping, geïnspireerd door 100 Wasser. Bureau de Ontsnapping, dat is het oude politiebureau aan de Brinkstraat 69 in Putten, tegen de achter het gemeentehuis, zeg maar. De Bureau de Ontsnapping stond deze week in het teken van de kleur, natuur en experiment. 9 volwassenen lieten zich woensdag 16 september tijdens een verrassende teken- en schilderworkshop inspireren door de eigenzinnige kunstenaar, architect en vredesactivist Friedrich 100 Wasser. Maar ja, dat is een beetje mosterd naar de maaltijd. Hè? Nou, hoop dat je allemaal een prettige middag hebben gehad. Dus dat, dan is dan duidelijk. En dan 7 Putterse verenigingen zijn in actie voor hun club tijdens de grote clubactie. En dat is, dan gaan ze langs de deuren vanaf zaterdag 19 september. Dus je kan mensen aan de deur verwachten die je geld komen ophalen voor de grote clubactie. 7 clubs doen eraan mee. En dit jaar ontving een vereniging €2,55 per verkocht lot van €3. Nou, bijvoorbeeld hè, voor het opknappen van het gebouw. De grootste clubactie. Ja, nou, dan ben ik even aan het kijken. Wie doen er allemaal mee dan? Ah ja, deelnemende Putterse clubs. Fietscrossclub Putten. Gymnastiekvereniging Orion. Korfbalvereniging De Meeuwen. SDC Putten. Sportvereniging Rood-Wit 58. Tennisvereniging Putten. Het Laakhuisje en Zwem- en Poloclub Triton Putten. Loten zijn vanaf 19 september zowel aan de deur als online te koop. Verkoop loopt tot en met 27 oktober en opbrengst, groot deel van de opbrengst gaat dus naar de clubs. Er zijn meer dan 1 miljoen prijzen te winnen, waaronder een hoofdprijs van €100.000. En de trekking vindt plaats op 3 november 2026. Welke verkeersknelpunten worden deze herfst in Putten voorzien? De komende maanden worden op verschillende plekken in en rond Putten flinke aanpassingen gedaan voor weggebruikers. Zo gaat de N303 Voorthuizenstraat vanaf 21 september meerdere keren volledig dicht vanwege de aanleg van een faunapassage. Ook op de N798, op de kruising van de Oude Weg en de Hoofdlaan, Oude Rijksweg en de Hoofdlaan, wordt nog volop gewerkt aan een nieuwe rotonde. Reacties kunnen ingestuurd worden naar plekken die misschien ook extra aandacht verdienen. En dat moet dan naar de Puttenaar. Puttenaar@bdu.nl. En naar Puttenaar met AE. Dus niet dubbel A, maar AE. @bdu.nl. Nou, dan gaan wij naar. Een grensoverschrijdend voorstel. I want to kiss you all over.

Zo, dat was een Kiss You All Over. Ja, dat vanmorgen hadden we ook al Super Love van Exile. Nou, nou, dat ook allemaal weer mooi gaat. Ik zit met de verkeerde muis weer te donderen. Zo, nou klopt het allemaal weer. En ik word weer helemaal omsingeld. Om nog even aan te sluiten bij het thema van vorige uur, Wereld Alzheimer Dag. Tijdens de jubileumweek van Odensehuis hadden wij kunnen bezoekers zelf ervaren in de speciale ingerichte beleefkamer. Hoe het is om, als je brein je even in de steek laat, je wilt iets pakken, maar weet ineens niet meer wat. Geluiden komen harder binnen, aanwijzingen lijken niet logisch en ondertussen wordt er van alles van je verwacht. Ho, lijkt wel mijn leven joh. Wat doet dat met je? Tijdens de jubileumweek kunnen ze dus dat zien in het Odensehuis. In ongeveer 15 minuten krijg je door middel van verschillende opdrachten en prikkels een indruk van de verwarring en overprikkeling die mensen met dementie kunnen ervaren. Natuurlijk kan een korte ervaring nooit precies laten voelen hoe het is om dementie te hebben. Wel kan het helpen om anders te kijken naar het gedrag dat soms moeilijk te begrijpen is. De beleefkamer is tijdens de jubileumweek gratis te bezoeken. Op maandag tot en met donderdag zijn er tussen 10 en 12 en tussen 1 en 5 en 3 is hij open. Ook tijdens de burendag op zaterdag 26 september kan de beleefkamer worden ervaren. Ja, jubileumweek, ik vind het wel wat feestelijk klinken voor een zware aandoening, maar ik snap de bedoeling. En dan, dat was in Harderwijk, en wat maakt een schip nou historisch? Harderwijk gaat daar experts voor inschakelen. Hoe bepaal je wanneer een schip historisch is? De gemeente Harderwijk schakelt daarvoor een team van experts in. Ze adverteert de gemeente over welke schepen in aanmerking komen voor een ligplaats in de Harderwijkse haven. Nou, dat is een duidelijk verhaal. En een gratis magische familievoorstelling Magic Life in de Roef. En dat is op 2 oktober. Dan verandert de MFC de Roef voor 1 middag in een echte toverschool. Om 4 uur is daar interactie via familievoorstelling Magic Life te zien. Nou, wie weet is Harry Potter er ook nog. Gratis kaartjes zijn vooraf af te halen bij de MFC de Roef en MFC de Kiekmuren. Ja.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is in beide richtingen aansluiten op de N306 voor Biddinghuizen. Een half uur extra door bezoekers aan een beurs. En verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein ongeveer een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, dan waren ze toch nog de Eurythmics. There must be an angel. En welkom in het laatste uur. We gaan dit uur ook langzamerhand afronden. We hebben nog een paar verzoekjes. En onder andere ook nog een wat nieuws uit de regio. Een van de verzoekjes komt van Bad Vis. En hij zegt, er zijn een paar nummers die je eigenlijk nooit meer hoort. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, Bad. De titels zeggen me ook helemaal niks. Dus ik heb ze nog nooit gehoord. Ik ben heel benieuwd.

Erin zien herkende ik hem toch wel meteen in de eerste paar regels al. Maar de titel zei me niks en de bandnaam al helemaal niet. Dus ja, dan weet je het wel, hè. Nou ja, dan weet je het eigenlijk niet. Eens even kijken. We gaan weer even de regio in. Muziek bingo in Centrum De Zin, dat is in Harderwijk. Aan de Stationslaan 32 staat zondag 20 september een muzikale middag op het programma van half 2 tot half 5. Er wordt een muziek bingo gespeeld, geïnspireerd op de bekende hitster spelvorm. Tijdens de middag komen bekende nummers uit verschillende periodes en muziekgenres voorbij. Na ieder muziekfragment volgen vragen over onder meer de artiest. Het jaar waarin het nummer uitkwam en de vragen of het om een solozanger of een band gaat. Een goed antwoord levert een kruisje in op het bingo-kaart. Wees van de partij allemaal, dus dan kan je een gezellige middag hebben. En dan is er een hier dus wellnessresort op de vingers getikt. Ja, dat was gisteren al in het nieuws. Om het wegsturen van een jonge vrouw in een bikini op badkledingdag. Ja, dat is een bikini, ja. Dat mag niet, hè. Dus dan zet je een groep mensen weg, ja. Daar kan je van alles van vinden, maar er zal ongetwijfeld zullen daar regels voor zijn, ja. En dan burencircus in Harderwijk zijn er om inwoners dichter bij elkaar te brengen. En het initiatief is bedoeld om bewoners met elkaar in contact te brengen, elkaar waar nodig te helpen. Er kan een praktische hulp aan te gaan, maar ook om een luisterend oor of een kop koffie. Ja, we gaan in principe het nabuurschap weer een beetje invoeren. Harderwijk gaan ze daarmee beginnen. Goed bezig. En dan een auto belandt op de zijkant na een botsing met een paaltje op de Deventerweg. En dat is gisteravond rond 9:30 gebeurd. Eenzijdig ongeval, een automobilist raakte met zijn autopaaltje langs de weg, waarna een voertuig op de zijkant midden op de rijbaan tot stilstand kwam. Nou, als je de foto ziet, denk ik zo, zal je maar gebeuren. Dan gaan wij door naar volgende muziekje. Ah ja, dit is ook zo eentje, die hoor je ook niet zo heel vaak.

Ja, Chicago was dat volgens mij. Je met Can't Get It Out of My Head. Nee, dat was niet Chicago. Wie was het dan wel? Ja, dan zeg je zoiets. Electric Light Orchestra, dat bedoel je. Ja, ik haal ze altijd door elkaar. Dat blijkt wel weer. Zaterdag 3 oktober is een traditiegetrouw weer de jaarlijkse rommelmarkt van de Sivos in de ontspanningszaal in Staverden. Sivos draagt zorg voor het beheer van de ontspanningszaal namens de vereniging van Speuls, Staverden, Leuvenum, De Beek, Drie en Hoedehoutdorp. De ontspanningszaal op het landgoed Staverden was oorspronkelijk een barak die dienst deed voor de opvang van gevluchte Belgische militairen. Ja, wie kent ze niet? In ieder geval zaterdag 3 oktober dus weer een rommelmarkt. De rommelmarkt begint om 9 uur met een verkoop per opbod voor werkelijke parels van de rommelmarkt om 14 uur. Dus noteren maar weer. En dan de Arendshorst doet, net zoals de Korenbloem uit Putten, de Arendshorst uit Ermelo doet mee aan de EV Waste Race 2026. Voor het recyclen, repareren of het verwijderen van elektronica. En de scholen kunnen dan wat winnen. En wethouder Ronald van Veen heeft gistermiddag een nieuwe tentoonstelling van het museum Het Pakhuis, Kantje Boord, geopend. De tentoonstelling vertelt het verhaal van een gezongen tjalk, de drie zusters voor de kust van Harderwijk in 1893. Maar ook de verandering van de Zuiderzee in het IJsselmeer. Dat kan dus nu terecht het Pakhuis. Eens even kijken. Dan bezwaar tegen weigeren van standplaatsvergunning op de markt is ongegrond. Tot het eind van het jaar wordt de plek nog ook oogluikend toegestaan. En dan hebben we het over Ermelo.

Ja, er zijn heel veel versies van en meestal zijn ze zwaar en heftig en rocky en zo. Maar dit is een reggae versie van Knocking on Heaven's Door, uitgevoerd door Eric Clapton. Ja, waarschijnlijk in dezelfde periode als Swing Low Sweet Chariot. Dat zou het zo achteraan kunnen. En dan de mannen Rini en Tony een plaatje aangevraagd van Bob de Bouwer. Ja, dan heb ik hier 30 voor me staan. Welke wil je horen dan? Want, wat wil je horen? Van welke band? Er zijn een heleboel uitvoeringen. Van kinderkoren tot muziekadviezen, orkesten, bladibladibla, showorkesten, Jantjes, Dynamites. Graag even doorgeven van welke artiest dan. En dan gaan wij naar het verzoekje van Bad Vis, want die had er nog een tweede die je niet vaak hoorde. Daar zei ik ook van dat ik hem niet kende, dus ik ben benieuwd of dat nu ook weer meevalt.

Ja, Rini en Tony van de bouwers, voor alle bouwers. Behalve de Frans bouwers dan, maar gewoon bouwers die in de bouw werken. Laten we het dan maar opbouwen. Goed, laatste nieuwtjes er even doorjassen. De chauffeur van de vrachtwagen die werd geraakt door een trein is inmiddels thuis en maakt het goed. Nadat een trein bij de spoorwegovergang op de Oosterweg een vrachtwagen met oplegger vol met betonplaten raakte, was de ravage groot. Maar het geluid dat ook door het dorp zinkt is de vraag: hoe was dit mogelijk? En wat een geluk dat het niet de sneltrein betrof die de overgang met heel veel hogere snelheid zou passeren. Het transportbedrijf waar de chauffeur werkt laat nu via Facebook weten dat de man thuis is en het goed maakt. Hij wist direct na de botsing zelf uit zijn auto te stappen. Na het ongeluk is hij voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De beruchte maandag 14 september. Diezelfde middag stond hij op eigen verzoek bij de plek van het ongeval. De fysieke schade is daarmee voor de chauffeur beperkt en inmiddels is het spoor weer begaanbaar. De trein rijdt gewoon weer, de mentale schade. Dat is de vraag voor zowel de chauffeur als de machinist. Nou, in ieder geval mooi dat het allemaal goed is afgelopen. En dan ziekenhuis Sint-Jansdal maakt de website begrijpelijker en daar hebben ze ook een speuractie aan gekoppeld. Hij is deze week gelanceerd en dan is het de bedoeling dat je meer doet dan de speur. Ga naar www.sintjansdal.nl/prijsvraag. www.sintjansdal.nl/prijsvraag. En dan is er een Coventry-gebed in de Oude Kerk. Samen bidden om vrede, verzoening en vergeving. En dat is in Ermelo vrijdagmiddag. Vanmiddag dus om 12 uur een Coventry-gebed in de Oude Kerk van Ermelo. Samen bidden de mensen voor vrede, vergeving en verzoening. En dan het laatste bericht. Bezwaar tegen het intrekken van recht op rechtsbijstand is ongegrond. Het inkomen was te hoog en dat speelt zich allemaal af in Ermelo. Eigenaar van het schoonmaakbedrijf ziet zijn bezwaar tegen het intrekken van recht op bijstand ongegrond verklaard. Want hij had verklaard dat het inkomen uit zijn bedrijf hoger lag dan de geldende bijstandsnorm. In een bezwaarschrift gaat de man echter aan deze uitspraak niet te hebben gedaan zonder een verdere onderbouwing. Dat is dan nu afgewezen. Kijken we nog even naar de landelijke berichten. Nou, dit is een muizenplaag. Goed. Ik gooi er weer even een plaatje in. Zullen we dat eens even doen? Ja, laten we dat eens doen.

I know how to speak. En dan hebben we het over Manchester Orchestra. Leuk bandje. En ja, ik heb al wat meer nummers uitgezocht om die eens wat nader te bestuderen. Ja, dan nog een paar meldingen. 2 oktober is natuurlijk de open dag bij Velo FM. Eigenlijk bij Stroud, maar bij alle gebruikers van Stroud is ook open dag. Dus ook bij Velo FM. En dat betekent als je bij Stroud komt kijken, is overal in het hele gebouw wat te doen. Dan zou je ook even bij Velo FM kunnen kijken. Je kan er binnendoor naar de Velo FM. Maar je kan ook via de buiteningang, we hebben een eigen ingang, trap aan de rechterkant van het gebouw naar beneden. En dan kom je bij ons terecht. Kan je ook even langskomen en, om te kijken hoe gaat een live uitzending. Of hoe gaan opnames. Of misschien wil je de groeten doen. Of misschien heb je een mededeling, heb je wat anders te melden. Hoe dan ook, je bent welkom om op welke manier dan ook aanwezig te zijn. En wel of geen bijdrage te leveren. In de live studio hebben we dus de groeten doen en andere nieuwtjes van iedereen die binnenkomt vallen. In Studio B wordt een programma opgenomen. Dan ga je eens kijken hoe dat gaat. En voor de rest hebben we natuurlijk koffie en wat lekkers bij de koffie. En in de kantine kan je gewoon op een afstandje alles bekijken. Nou, vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. Dan hebben we op 6 november, vrijdag 6 november, weer voor het eerst sinds april de mannen tegen de vrouwen. En dan zijn Saskia, Marion en Ruud en ik van de partij om de verschillen tussen mannen en vrouwen aan te dikken of te ontzenuwen. Ja, dat is het simpelste hoe je het kon zeggen. Nou heb ik wel een plaatje gevonden die wij mannen over het algemeen wel kunnen toepassen op vrouwen.

Ja, en dan zijn we toe aan het volgende nummer. En dat is een bijdrage. En die komt van Bart Vis. Die zegt van ja, als je het wil weten over verschillen tussen mannen en vrouwen, moet je hier ook even naar luisteren.

Ik dus niet aankomen. Het is, ik kom hier, nu kom ik tijd tekort. Nou ja, we gaan kijken hoe lang dit goed gaat.

Ja, zie je, en dan gaat het ook meteen helemaal mis. En dat is voor het eerst dat, dat het helemaal misgaat. Nou ja, goed, dat moet dan ook maar een keer voor het eerst zijn. En dat is dan vandaag. Ik zeg tegen iedereen, heb een fijn weekend. Laat veel web aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. En in mijn geval is dat maandagmorgen om 7 uur. En dan zit ik hier weer met André. En dan openen we de nieuwe week. En ik zou zeggen, toedeledoki. Ja, dit nummer kan dus niet afgemaakt worden. Te laat ingestart. Zonde, zonde, zonde.

0: Ga naar soulcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het nog altijd aansluiten op de N306, de weg tussen Harderwijk en Kampen. Voor Biddinghuizen ongeveer 10 minuten extra. En dat komt door bezoekers aan een grote beurs. Verder de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.fm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Nederland.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. En in de regio is dat met name te merken op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein, 13 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Natuurmonumenten planten op verschillende plekken op de Veluwe extra loofbomen om het risico op grote natuurbranden te verkleinen. Loofbomen houden meer vocht vast, waardoor vuur zich minder snel door het bos kan verspreiden, meldt Omroep Gelderland. Er worden onder meer boswilgen, zomereiken, hazelaars en berken aangeplant. Naalbomen worden geleidelijk verwijderd zodra de nieuwe loofbomen groter zijn. De aanpak komt voort uit de zorgen over natuurbranden op de Veluwe. Dit jaar waren er al meerdere branden, waaronder een grote natuurbrand bij het Harde. Natuurbeheerders en veiligheidsregio's werken daarom samen aan maatregelen om bossen brandveiliger in te richten. De gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen van de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum onderschat. Dat blijkt uit een evaluatie van het proces rond de mogelijke komst van een AZC aan de Siepel. Dagblad De Stentor schrijft dat vooral de communicatie en het betrekken van inwoners niet goed zijn verlopen. Omwonenden werden volgens de evaluatie te laat meegenomen, waardoor wantrouwen en frustraties ontstonden. Voor het nieuwe AZC werden 17 locaties onderzocht. De Siepel 2 bleef uiteindelijk als enige kansrijke plek over, maar het plan werd later geschrapt omdat de kosten te hoog bleken. De gemeente zoekt momenteel niet verder naar een nieuwe locatie. En tot slot, in Ermelo hebben woensdagmiddag zo'n 20 tot 25 huishoudens ruim 1,5 uur zonder elektriciteit gezeten. De storing trof volgens netbeheerder Liander de burgemeester van Oortstraat in de Stationstraat. De onderbreking ontstond rond 11:15. Liander markeerde de storing kort na 2 uur als opgelost, waarmee de stroomvoorziening binnen 2 uur was hersteld. Over de oorzaak van de storing heeft Liander geen mededelingen gedaan. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: This thing right here. Is letting all the ladies know. What guys talk about. You know. The finer things in life.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiliging.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op een paar plekken in de regio. Onder meer de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten. En de A325 die is ook druk richting Duitsland. Voor Nijmegen 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe.

welkom, liefhebbers van de blues op de Noordwest-Veluwe en wijde omgeving. Welkom bij Let the Blues Get In, het programma voor blues op Veluwe FM. En bij mij, ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur voor jullie bij elkaar gezocht. En dat begint vandaag met James Hunter. Hij komt uit Colchester in Engeland en hij is gepokt en gemazeld in het Engelse club- en festivalcircuit. Heeft uitgebreid getoerd met Van Morrison en zong covers van bekendste bluesers als John Lee Hooker. Toch is hij het meest beïnvloed door de soul en die stopt hij in zijn blues. Uit 2013 van zijn cd Minute by Minute nu, James Hunter Six heet het dan als band If I Only Knew.

The Up Song door Doug McLeod. En die is een meester in het direct vertellen van een verhaal in zijn songs. Zijn songs zijn gebaseerd op de Delta Blues. Als je naar zijn website gaat, kan je trouwens ook van hem nog online gitaarlessen krijgen. Wanda Jackson was ooit de eerste Amerikaanse rockabilly zangeres. Ze maakte ook country songs en bracht songs in het Duits uit. Inmiddels is ze 88 en sinds 5 jaar met pensioen. Van haar album Unfinished Business uit 2013, ze was toen al 75 en nog volop actief dus, krijg je van haar te horen It's All Over Now, Wanda Jackson.

Anson, Van der Burg, Big Joe Maher, Kevin McDendry en Steve Mackey bundelden hun krachten en noemden zich de Four Jacks. En maakten een album getiteld Deal With It en daarvan hoorde je het titelnummer. Als jongen was Big Daddy Wilson verlegen en werkte in een dorp in North Carolina op de tabaks- en katoenplantages. En hij zong in het kerkkoor. Toen hij tijdens zijn diensttijd in Duitsland terechtkwam, besloot hij daar te blijven. Hij trouwde een Duitse vrouw, kwam in aanraking met muziek en vooral de blues en wist zich vervolgens een eigen plek in die blues te verwerven. Van Big Daddy Wilson krijg je nu Hold the Ladder.

Crematorium Blues door Mark Harrison. Sinds 2010 timmert hij aan de weg als zanger, gitarist en begenadigd songwriter. Hij schrijft over zaken die bij mensen leven, maar waar nooit over gezongen wordt. Hij is constant on tour en zijn songs hebben hun basis in de blues en de folk met een eigen sausje eroverheen. Als je een zoon bent van Jimmy Vaughan en je oom is Stevie Ray Vaughan en je gaat in de muziek, dan schep je verwachtingen. Tyrone Vaughan kreeg van zijn oom op zijn vijfde een gitaar en uiteindelijk zoekt hij zijn eigen muziekweg en vindt die in de Texas Country Blues rockstijl. In 2013 kwam hij met zijn debuut op cd Downtown en van die cd Tyrone Vaughan in Wanna Hear You Sing.

Angel Save My Breath door de Reverend Vince Anderson. Hij komt uit New York en studeerde ooit voor predikant, maar de muziek trok harder, dus stopte hij met zijn opleiding. Inmiddels leidt hij een paar kerkgemeenschappen in New York en maakt muziek. De Shiner Twins stonden bekend als een van de betere rootsband in de Benelux. De band ontstond ad hoc als begeleidingsband van soulzanger Melford Mulligan op diens Europese tour in 2002. Sindsdien waren de Shiner Twins niet meer te stuiten. Uit 2008 nu van het album Southern Bells, de Shiner Twins met Nothing in This World.

God Keep From Trying van de Schotse band Kinking van frontman Alan Nimmo. Inmiddels is de band al zo'n 18 jaar on the road en hun naam hebben ze ontleend trouwens aan een bluesclub in Los Angeles die letterlijk in rook was opgegaan. Deze song vind je op de cd Standing in the Shadows uit 2013. Eric Clapton is inmiddels 81, maar doet het nog steeds. Ga ik helemaal terug naar zijn beginjaren, dan kom ik niet alleen de Yardbirds tegen, maar ook een song die Clapton toen zelf schreef. Dan hebben we het over zo'n 53 jaar geleden, West Coast Idea.

En daar gaat het heerlijk ontspannen Nature's Disappearing van John Mayall. Ook een ouder werk van hem. En dit komt van het album USA Union uit 1970. En daarom speelde hij voor het eerst met een geheel Amerikaanse band. En sindsdien is hij ook in Amerika gebleven. Tot zijn overlijden in 2024 was hij in Amerika actief. En gaf hij talenten een kans in zijn begeleidingsband, de Bluesbreakers. Blues uit Frankrijk nu van Backdoor Blues. En het gaat om twee heren, Dominique Talma en Youssef Rematna, spelen beide gitaar. En Youssef Rematna speelt ook nog mondharmonica, maakte vervolgens een heel eigen versie van de hit uit 1964 van Tommy Tucker, High Heel Sneakers.

En met de high heel sneakers van Backdoor Blues uit Frankrijk is het alweer tijd voor de laatste bijdrage, muzikale bijdrage dan ook. In dit eerste uur Let the Blues Get In. En die laatste muzikale bijdrage komt van Bob Margolin met het nummer Imagination. Bob Margolin heeft 7 jaar gespeeld als gitarist bij Muddy Waters. Heeft ook nog bij The Band gespeeld en ook nog bij heel veel anderen. Maar vooral ook met zijn eigen band. Je hoort hem dus nu in Imagination uit 1997 van het album Up and In. Bob Margolin. Tot zo dadelijk na het nieuws voor nog een uur Let the Blues Get In.

0: www.openstrouwt.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strouwt bij De Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt in de regio hier en daar wat langzamer. Onder andere de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Ravenstein. 15 kilometer en 30 minuten. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strouwt op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strouwt nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strouwt.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strouwt bij De Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

bluesliefhebbers van de Noordwest-Veluwe en wijde omgeving weer. Welkom terug voor het tweede uur Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander en ik begin dit tweede uur met Sonny Landreth. Hij is al tientallen jaren een zeer gewaardeerd slidegitarist. Hij is een graag geziene gast bij zijn collega's als die de studio induiken, maar ook op eigen kracht heeft hij een reeks uitstekende cd's geproduceerd. Zoals The Road We're On in 2003 met het openingsnummer True Blue. True.

Ik vond het tijd om weer eens iets van B.B. King te laten horen. Om wat hij voor de blues heeft betekend en niet in het minst voor de acceptatie van de blues door de blanke Amerikanen. En die kwam vooral met zijn optreden in het Regal Theater in Chicago in november 1964 en het album dat daarvan is gemaakt en uitgebracht werd in 1965. Maar B.B. King is natuurlijk ook vooral belangrijk vanwege zijn songs. En dit was het overbekende The Thrill Is Gone, wat hij samen speelde met zangeres Tracy Chapman. E.C. Scott werd in één adem als zangeres genoemd met Aretha Franklin, Wilson Pickett en Ray Charles. En daarmee is duidelijk dat ze een grote soul-invloed had. Op haar 16e begon ze al met zingen in de clubs. En hoewel ze tussen 1995 en 2003 maar 4 albums uitbracht, had ze toch een grote naam in San Francisco en wijde omgeving. Van haar cd Masterpiece uit 2000, E.C. Scott met het titelnummer daarvan.

Oh Pretty Woman, een van de bekendste songs van Albert King. Hij was een van de drie grote kings in de blues, naast Freddie en B.B. King. De song is overigens van A.C. Williams, maar Albert King maakte de song, die later ook door onder andere Gary Moore is gecoverd, wereldberoemd. Gary Moore deed natuurlijk heel veel meer dan alleen Oh Pretty Woman coveren. Hij bracht in 1995 zijn eerbetoon uit aan Peter Green, aan de blues van Peter Green uit diens tijd bij Fleetwood Mac, Blues for Greenie. Het blijft eeuwig zonde dat Gary Moore tijdens de vakantie in 2011 overleed door een hartaanval, 58 jaar jong. We hebben gelukkig zijn muziek nog. I Loved Another Woman.

Jump for Joy door mondharmonica-blazer Snooky Pryor uit Mississippi. Hij heeft de Delta Blues voortgezet van de beide mondharmonica-blazers met de naam Sonny Boy Williamson. In 1940 trok Snooky Pryor naar Chicago en hij claimde dat Little Walter, de grote mondharmonica-blazer uit de 50er jaren, hem naspeelde. Of die claim klopt, zullen we wel nooit weten. Mighty Sam McLean is een van die velen die begonnen met zingen in de kerk met gospelsongs. Daardoor heeft hij later een onmiskenbare soul sound in zijn zang. In de 90er jaren speelde hij mee in het Hubert Sumlin Blues Party Project en dat leidde tot twee succesvolle songs die hij toen uitbracht. Daar bleef het niet bij. Mighty Sam McLean hoor je nu met Here I Go Falling in Love Again.

Take a Giant Step door een van de meest boeiende bluesmuzikanten in de hedendaagse blues. Ty Mahell beperkt zich niet tot het 12 maten en 3 akkoordenschema van de blues, maar verkent steeds weer andere muziekstijlen en laat die in zijn muziek toe. En toch blijft het blues bij deze Ty Mahell. Luther Allison begon ooit zijn muzikale carrière in 1957 toen hij door Howlin' Wolf zomaar op het podium getrokken werd. Daarna nam Freddie King hem onder zijn hoede en als een van de weinige bluesmuzikanten tekende Luther Allison een contract bij het soul-label Motown. En daarmee is een hoop soul-invloed in zijn muziek verklaard. Luther Allison nu in What's Going On in My Home.

Het bluesvolkslied Every Day I Have the Blues, nu in een uitvoering van gitarist Jimmy Rodgers. En die heeft jaren bij Muddy Waters gespeeld, maar ook solo heeft hij een en ander nagelaten. Van hem zijn bijvoorbeeld de songs That's Alright en Walking By Myself. Eind jaren 50 trok Jimmy Rodgers zich terug uit de muziek om zo'n 20 jaar later alleen als sessie- en studiomuzikant nog bij te dragen aan de blues. Ronnie Earl bekeerde zich tot de blues nadat hij een concert van B.B. King had bijgewoond. Zijn eerste grote bluesleermeester was Otis Rush en voor de mondharmonica was dat Big Walter Horton. Ronnie Earl trok een tijdje op met Jimmy Vaughan en de Fabulous Thunderbirds, maar in 1979 verscheen zijn eerste echte single. Er volgde van hem nog heel veel meer. Van de cd The Color of Love, Ronnie Earl en de Broadcasters in Oh Yeah.

de bluesklassieke Sweet Home Chicago in een uitvoering van Peter Green met zijn Splinter Group. Peter Green werd beroemd met Fleetwood Mac, maar stapte daar in 1970 al uit. Hij was een grote fan van Eric Clapton en hing rond bij optredens van Eric Clapton met de Yardbirds en later John Mayall. Na zijn vertrek bij Fleetwood Mac speelde hij alleen nog maar blues met zijn Splinter Group. En daarmee eindigt deze Let the Blues Get In. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe, maar nu voor tot besluit van deze aflevering Jimmy Thackeray en zijn Drivers. Jimmy Thackeray begon in de Nighthawks, waar hij na 14 jaar uitstapte om voor zichzelf te beginnen. Van hem nu Detroit Iron. Bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer bij Let the Blues Get In.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.

0: De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog, was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land staat nu 70 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A50 richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 24 kilometer met 40 minuten vertraging. Ook oponthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier vertraging. En tot slot de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 85 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein staat 23 kilometer file met 50 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ben je 10 minuten langer onderweg. Dan naar de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N224 Arnhem richting Veenendaal. Voor de aansluiting met de N304 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk stelt 275.000 euro beschikbaar voor de aanleg van drijvende eilanden in het waterfront. De eilanden moeten bijdragen aan de waterkwaliteit en biodiversiteit in het gebied. Dat meldt de Harderwijkse Courant. De eilanden worden beplant en moeten onder meer dienen als verblijf en fourageergebied voor vogels en vissen. Ze maken deel uit van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Betreden en afmeren zijn niet toegestaan, behalve voor onderhoud of hulp aan dieren. Daarnaast trekt de gemeente 450.000 euro uit voor het verleggen van een fietspad en de aanleg van een nieuw fietspad langs de Zuidwalstraat. Daarmee moet de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. In Harderwijk is donderdagavond een automobilist met de auto op de zijkant terechtgekomen. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig eerst een paaltje en kantelde daarna. Het incident vond plaats op de Deventerlaan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Niemand raakte gewond. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt. En tot slot, de voorman van Farmer Defence Force, Mark van den Oever, heeft zijn achterban opgeroepen telefoons leeg te maken vanwege verwachte politieinvallen naar aanleiding van de boerenacties tijdens Prinsjesdag. Ook op de Veluwe vonden acties plaats, waaronder een brandende hooibaal langs de A28 bij Putten. Van den Oever plaatste de oproep in een besloten Facebookgroep van Farmers Defence Force. Het bericht werd na zo'n 3 uur verwijderd. Volgens Omroep Brabant waarschuwde hij zijn achterban daarnaast om zich op het zwijgrecht te beroepen en op een advocaat te wachten. In Putten, Barneveld en Lunteren werd materiaal op en rond het spoor gevonden. Wie verantwoordelijk is voor deze sabotageacties is nog niet vastgesteld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit.

0: Heren ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog, was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Kootwijk ben je een kwartier langer onderweg. Op de A12 richting de Duitse grens doe je er tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 10 minuten langer over. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein staat 25 kilometer file met een uur oponthoud. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De gemeente Ermelo heeft een volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten die de komende 10 jaar een nieuwe stroomaansluiting nodig hebben. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 september reageren. Door de toenemende vraag naar elektriciteit is de capaciteit van het stroomnet in ons land op steeds meer plaatsen beperkt. Ook in Ermelo is bij netbeheerder Liander een wachtlijst ontstaan voor nieuwe aansluitingen. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van woningbouwprojecten. Gemeenten zijn op basis van nieuwe wetgeving verplicht om woningbouwprojecten die een nieuwe aansluiting nodig hebben in een bepaalde volgorde aan te melden bij de netbeheerder. Vanaf 1 oktober worden de projecten in deze volgorde aan de Liander aangeboden. 10 basisscholen op de Veluwe doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race. De leerlingen verzamelen zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten en leren ondertussen over hergebruik, reparatie en recycling. In Harderwijk doen basisscholen De Wegwijzer en de Vrije School Valentijn mee. In Ermelo neemt de Arendhorst deel aan de wedstrijd. De school die het meeste elektrisch afval inzamelt, wint een volledig verzorgde schoolreis. Inwoners kunnen de scholen helpen door oude apparaten, zoals toetsenborden, waterkokers, telefoons en kabels aan te melden. En tot slot, de Horsterweg in Ermelo krijgt als eerste in de gemeente grasveld. Het duurzame asfalt wordt aangelegd op de rijbaan en fietspaden en moet zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Dagblad de Stentor meldt dat het grasveld volgens de gemeente 38% minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan traditioneel asfalt. Bij de productie worden minder fossiele grondstoffen gebruikt. In het asfalt wordt lignine uit olifantengras verwerkt. Dit plantaardige materiaal vervangt een deel van het bitumen dat normaal wordt gemaakt van aardolie. Het nieuwe wegdek krijgt na verloop van tijd weer de bekende...
4: Dit is Veluwe FM.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan, maar met de zekerheid om weer

0: Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om

0: mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohats, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens staat voor Arnhem-Noord 9 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein ben je een uur langer onderweg. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73. En op de A325 Arnhem richting de Duitse grens doe je er tussen Elst en Nijmegen een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Op de A50, Arnhem richting Os, doe je tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein er een uur langer over. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En tot slot de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Energiehub Zeewolde gaat groene stroom leveren aan het toekomstig laad- en stallingsplein van vervoerder Keolis voor elektrische bussen. Het terrein wordt aangelegd nabij afslag 7 van de A6 op de grens van Almere en Zeewolde. Keolis wil vanaf 2028 in Almere met zo'n 80 elektrische bussen rijden. Voor het opladen is een grote elektriciteitsaansluiting nodig. Vanwege de beperkte capaciteit van het reguliere stroomnet in de regio wordt het laadplein aangesloten op een eigen elektriciteitsnet van Energiehub Zeewolde. Wellness Resort Zwaluwhoeve in Hierden heeft een minderjarige moslima onterecht uit de sauna verwijderd omdat ze tijdens een badkledingdag een burkini droeg. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens donderdag geoordeeld. De bezoekster uit Leeuwarden was op 22 juni verleden jaar samen met familie aanwezig in het Wellness Resort. Tijdens de zogeheten badkledingdagen mogen bezoekers badkleding dragen. Volgens de huisregels van Zwaluwhoeve zijn onder meer een badpak, bikini, zwemshort en zwembroek toegestaan. Kleding die het volledige lichaam bedekt is volgens de regels niet toegestaan. Volgens het college mag Zwaluwhoeve kledingvoorschrift hanteren, maar zijn de betreffende regels onvoldoende onderbouwd. En tot slot, een stroomstoring heeft vrijdagochtend korte tijd voor problemen gezorgd in Putten. Volgens netbeheerder Liander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing ontstond rond 11:45 en deed zich voor in meerdere straten, waaronder de Bakkerstraat, de Schoolstraat en de Voorthuizenstraat. Het getroffen gebied omvatte meer dan 5 postcodegebieden. Even na 12:30 meldde de netbeheerder dat de storing was verholpen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen.

0: file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein ben je een uur langer onderweg. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden aan de A73. En op de A325, Arnhem richting de Duitse grens, doe je er tussen Elst en Nijmegen een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A6 Muiden richting Emmeloord. Tussen Lelystad en afrit Urk is de weg dicht door een ongeluk. Verder oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein staat 17 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En dan op de A325 Arnhem richting de Duitse

0: een hele goede avond.
1: Pardon, zo.
0: Ja. Zo, doet hij het?
1: Oh, ja, hij doet het. Hij
0: ja,
1: doet
0: nee, oké. Oké, oké, oké.
1: Hij heeft een week binnengelegen, dus ja.
0: Oh, ja.
1: Ik op telefoon, dus dat ruik ik. Ik ruik rooklucht, maar dat kan aardig kloppen.
0: Oh, ja.
1: Hoezo? Ding is meegeweest naar
0: je
1: de kroeg.
0: Je brand gehad.
1: Nee. Koptelefoon meegeweest naar de kroeg.
0: Mee naar de kroeg. Ja, maar er wordt al jaren niet meer in de kroeg
1: gerookt. Nee, sommigen wel, sommigen niet. Ja. Dus,
0: oh ja, ja, ja, ja, ja. Hoort er allemaal bij,
1: ja. Ja, zeker.
0: Welkom een nieuwe uitzending van Stennis met Mark en Dennis.
1: Ja, zeker.
0: Jasper is weer aan het solliciteren.
1: Ik denk het, joh.
0: Nou, dat zal wel, ja.
1: Hij heeft het vorige week eigenlijk nergens over gehad, eigenlijk.
0: Nee, daarom. Ik heb het ook niet meegekregen dat hij nu bij waar was hij uitgenodigd?
1: Hij heeft het bij Q geprobeerd, maar...
0: Dat zal hij nu wel naar Skyway duwen gaan.
1: Ik denk het, ja.
0: Of 100% en is ook wel wat voor hem.
1: Ja, dat dan wel. Wie weet.
0: Ja, kan maar zo. Ja. Welkom, het is vandaag de 18e van september. Het begint alweer donker te worden, joh.
1: Ja.
0: Gezeik.
1: Ja.
0: Tjo.
1: Ja.
0: Ja, nog even.
1: En vroeg hij nog weggaat, is het nog donker. Is het al donker?
0: Het gaat meer de donkere tijd in.
1: Ja, ja, nou. Zeker.
0: Moeten we maar een zomerspraatje doen. Nou, misschien compenseert het een beetje.
1: Nou, het was vandaag mooi weer op zich.
0: Het was heerlijk, ja.
1: Ik weet niet wat weekend gaat doen eigenlijk, maar...
0: Nee, weet ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik heb eigenlijk nog niet naar de weersverwachtingen gekeken. Nee.
1: Maar goed, eerst een uurtje Stennis met Mark en Dennis dus, het origineel.
0: Zeker, met straks de foute plaat. We hebben de regio nieuwtjes, de Stennis klassiekers, het piratenplaatje, Stennis momentje en natuurlijk nog wat kan mij het schelen onder andere. Ja.
1: Moet je nagaan, dat allemaal in één heel uur.
0: Ja.
1: Verzoekjes kunnen ook gestuurd worden via
0: zeker.
1: De welbekende wegen.
0: Ja, dat kan ook nog. Via de postduif, hè.
1: Postduif
0: kan
1: dan.
0: Makkelijk.
1: Ja, dat doen we volgende week.
2: Met Mark en Dennis.

0: Oh ja, hij was bijna afgelopen.
1: Bijna. Ja.
0: Queen, don't stop me now.
1: Ja.
0: Ja, ik hoorde hem vanmiddag op radio. Ander nummer van Queen, hoor.
1: Oh.
0: Ik denk, ah, leuk.
1: Oké. Okay.
0: Zullen we wel vanavond even wat opzoeken?
1: Nou, zeker, absoluut. Zeker. Ja. Niet van het originele album, zie ik alleen, maar...
0: Nee, klopt. Nee, ik denk dat hij al wel in de lijst staat. Dus vandaar dat denk dat ik hij, ook wel, ja. Ik denk, dan doe ik hem gewoon van een ander ding.
1: Heel goed.
0: Geen smakkelijker, hè. Hoef jij ook niet te zoeken en dat soort...
1: Ja, zeker. Absoluut. Dat is fijn. Zo, nou, zijn we weer. Week overleefd.
0: Ja, zeker.
1: We zijn weer overleefd.
0: Dat was vorige week, hè? Ja, klopt, ja. Ja, zeker. Bij de sportschool.
1: Oh, bij de sportschool.
0: Ja, zomaar, hè.
1: Oké. Dus het was geen vet, veel en alles, zeg maar.
0: Nou ja, in principe werd alles gebarbecued voor je. Dus je hoeft er zelf niks te doen.
1: Dat was ook wel lekker.
0: Voordeel.
1: Ja.
0: En er waren gewoon alcoholische versnaperingen.
1: Oh, zo. Oké. Ja. Dat scheelt, je kunt natuurlijk wel 24/7 naar binnen. Dus
0: zeker,
1: het is niet zo dat we daar een speciaal extra uurtje voor hebben moeten maken.
0: Nee, ze hadden ook geen groepsles voor die tijd.
1: Oh, nee.
0: Na die tijd. Dus,
1: nee, dat
0: had ik wel verwacht. Ik denk, het is eerst barbecue en dan de groepsles. Maar, nee, dat viel reuze mee.
1: Oké.
0: Nou. Dat was erg gezellig.
1: Nou, dus. Leuk. Fijn.
0: En jij, heb jij deze week nog wat meegemaakt?
1: Nou, nee, ja, niet zo voor zover rustig gewoon verder met werken natuurlijk. Dus dat gaat ook gewoon rustig door. En gisteren zijn we naar de streamers geweest.
0: Mijn
1: vrouw en ik. Ja. Ja. Ja.
0: Oh, je vrouw?
1: Nee,
0: heb ik toch wat gemist, denk ik.
1: Rustig maar.
0: maar...
1: Als jij niet in Limburg komt het allemaal goed.
0: Ja.
1: Dus... Ja, nee, dat was leuk.
0: Was het gezellig? Leuk?
1: Ja, was gezellig. Ja, was leuk.
0: En dat ging nu ook in de verkoop, toch? Of is dat voor volgend jaar?
1: Ja, dat is voor volgend jaar. Ja.
0: Oh, dat loopt ook gewoon een jaar vooruit.
1: Ja, blijkbaar. Dat gaat toch redelijk goed, zeg maar. Dus goed.
0: Maar wat je ervan verwachten?
1: Jawel, want we hebben natuurlijk al op tv eens gezien, zeg maar.
0: Dat was
1: wel de eerste keer dat we hier waren geweest, bij dit circus. Maar op tv hebben we wel eens gekeken en dat was al best wel gezellig altijd. Ja, ze doen het leuk. Ja, het is natuurlijk een hoop artiest.
0: Ja, dat zeker.
1: Dus ja, dan mag het ook wel.
0: Ja, je ziet een hele hoop, hè?
1: Ja, daarom.
0: Dus het is avondvullend programma.
1: Ja, begon om 8:15 en 10:45 liepen we de Ziggo Dome uit. Dus wat dat betreft...
2: De foute plaat. Nog fouter.
1: Ja, en zo staan we weer hier, hè? Dan het leven gaat door.
0: Ja, zeker.
1: Voor de rest wel een rustig weekend voor de boeg, dus dat is wel lekker.
0: Oh, kijk, dat is ook wel eens fijn, hè?
1: En dan is zo weer maandag.
0: Even weer uitslapen en dat soort dingen.
1: Ja, dat was wel een kort nachtje, maar daar word je hard van.
0: Zeker.
1: Goed, bijna 7:15
0: uur. Ja. Dat klopt.
1: En dat betekent dat hier staat, dat het dan tijd is voor de foute plaat.
0: Ja, volgens het draaiboek wel, hè.
1: Ja. Dan heb ik die alleen eigenlijk nog niet bijgepakt. Ik denk al zitten te denken, maar... Oh jawel, nou
0: de
1: kan.
0: Foute plaat?
1: Nee, ja...
0: Ik had er al eens aan. Of ja, prima, net wat je wil. Ja, dat is ook een foute plaat. Zeker?
1: Ja. Laten we dat doen.
0: Nou, mooi.
1: Dan hebben we nog een ander in het verschiet uiteindelijk. Dat komt op. De Germa's. De Germa's.
0: Ja, Germa's.
1: De Germa's. Oh,
0: ik ken het wel, de Germa's.
1: De finaal, die vinyl moet nog even opstarten.
0: Ja, zeker. Dat sowieso, hè.
1: De Germa's zijn dit.

0: Oh, je kent hem wel.
1: Ja, natuurlijk ken je dit.
0: Oh ja, ja, dat is een klassieke joke, hè?
1: Ja, ik wou het zeggen, dit is wel...
0: Ik kan eigenlijk in alle itempjes zo mee.
1: Ja, ik wou het zeggen, ja.
0: Ja, ja.
2: De Germa's waren dat, voor degenen die thuis meeschrijven.
0: Ja, ja, ja. En de Canarie van oma Arie.
1: Van Arie.
0: Koude Arie.
1: Ja, kun je het bedenken. Ja, ja. Het was al een beetje 3,5 minuten hetzelfde, vond ik, maar...
0: Oké. Okay. Ja. Oh, dan had je de korte versie gedraaid. Origineel duurt langer, dus...
1: Ja. Oké.
2: Okay. Heb je nog plannen van het weekend, of...
0: Eens even kijken, wat hadden we dit weekend? Ja, morgen moet ik nog even aan het werk. En, even kijken. Nee, voor de rest niet echt schokkende dingen.
2: We gaan dan naar het Oktoberfest vanavond?
0: Nee, ga ik niet heen.
2: Ah.
0: Nee, ik heb geen outfitje gescoord, dus...
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is wel een reden in ieder geval.
0: Ja, daarom.
1: Als je daar zo binnen kon stappen, dan moet je wel aan.
0: Ja, nee, dat kan ook allemaal weer niet.
1: Nee.
0: Ja, moet jij er niet heen dan?
1: Nee.
0: Oh ja, toch niet van
1: een hekel aan verlepen tijdje, wat dat betreft. Dus, nee, dat is niet aan mij gebeurd.
0: Nee.
1: Oh god, nee. Nee hoor, nee. Het kan best gezellig zijn.
0: Ja, ook
1: dat
0: ja,
1: zegt
0: ze,
1: hoor je mij niet zeggen.
0: Nee.
1: Zometeen om 7:30 nog regio-nieuws.
0: Ook dat nog. Politie, brandweer, ambulance nieuws. Want er was van de week weer genoeg in Ermeland te doen, hè?
1: Zat.
0: Genoeg.
1: Hebben we het landelijk nieuws gehaald zelf? Moet je nagaan.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Hoe is het mogelijk?
0: Ja. Komen we zometeen wel op.
1: Daar komen we zometeen op. Maar eerst...
3: De sterrenklassieker uit je speaker.
1: Oh, dit moet van vinyl af, dus dat scheelt. Kan hij nou even blijven draaien, de plaat?
0: Ja, zeker.
1: Uit 1963, Johnny Cash.
4: Love is a burning thing. And it makes

0: 1963.
1: Ja, ja, zeker een klassiekertje.
0: Johnny Cash en de Ring of Fire. Het is dat ik het tegenkwam net, heel snel.
1: Ja, nou ja, weet je, over 30 jaar dan draaien ze alle plaatjes uit dit jaar. Hè.
0: Ja joh, daarom. Ik weet niet of we daar heel veel beter van geworden
1: nou,
0: is.
1: Nou, geen idee. Maar... Nee. Moet er toch niet aan denken.
0: Oh, oh, over 30 jaar hebben we nog steeds Roxy Dekker.
1: Ja, ja, nou. Ja, en Monique Smit natuurlijk.
0: Monique Smit, ja.
1: Niet te vergeten.
0: Nee, zeker weten.
1: Niet te vergeten. Ik heb zometeen wel een politienieuwtje.
0: Oh,
1: en
0: okay.
1: niet uit Ermelo, maar dit is nog Ga uit Harderwijk.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Dat was gisteravond in Harderwijk. Is donderdagavond een automobilist op de zijkant terechtgekomen.
0: Oh, dat is raar.
1: Door onbekende oorzaak raakte de voertuig eerst een paaltje en kantelde daarna. Oh. Het incident vond plaats op de Deventerweg.
0: Ja.
1: Hulpdiensten kwamen ter plaatse en niemand raakte gewond. En de bestuurder is meegenomen door de politie naar het bureau. En de reden daarvoor is niet bekend.
0: Aha.
1: De weg is vanwege het ongeval even afgesloten geweest. En de berger heeft het voertuig afgevoerd.
0: Aha, ja, dat lijkt me slim.
1: Ja, nou ja, ik ga er dan vanuit dat de bestuurder gewoon is aangehouden. En dat hij dus niet wou blazen. Maar dat is gewoon een conclusie die ik nu trek, hoor.
0: Ja, nou.
1: Want anders word je toch niet meegenomen naar het bureau? Dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Nee,
1: je hebt een eenzijdig ongeval, ja. Dat je zelf een paaltje raakt en ja. Dan word je aangehouden.
0: Dan moet je dingen weigeren, toch?
1: Nou ja, dat
0: zo
1: denk ik.
0: Zo blazen of ja, drugstest, ja, dat soort dingen.
1: Dat denk ik. Dat
0: want
1: denk
0: dan word je gewoon meegenomen.
1: Ja, ja, dat denk ik, ja.
0: Ja, dus het heeft altijd weinig zin om dat te weigeren in zoverre. Alleen ja, je trekt altijd wat tijd.
1: Ligt eraan, die alcohol kan een half uur verschil maken, dat het uitgewerkt is.
0: Ja, maar volgens mij gaat dat nog vrij vlot hoor, rijden de tv-programma's dat mag geloven. Word ja, je dan wel vrij vlot van A naar B gebracht op dat moment.
1: Ja, dan hebben ze wel haast.
0: Ja. Dan wel ineens, ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, maar ja, dus niet de glimmende kant boven dus.
1: Nee, nee, nee. Zeker. Nee. Zeker. Nou ja, dat was dan in Harderwijk. In Ermelo, dat was natuurlijk ook wat genoeg te doen.
0: Ja.
1: Want de politie die onderzoekt mogelijk verband tussen de sabotages bij het spoor.
0: Oh.
1: Zowel in Barneveld, Ermelo als Putten.
0: Oké. Okay.
1: Heb je dat nog meegekregen?
0: Nou, deels.
1: Oh ja, je bent niet veel met de trein geweest deze
0: week. Nee, deze week niet, nee.
1: Nee, kijk dan. Nou ja, dat, nee, eigenlijk ook niet.
0: Ben je niet op, wanneer was dat? Dinsdagnacht dan? Nee, maandagnacht is dat geweest dan? Dinsdag was Prinsjesdag, toch?
1: Ja, ja, dat was Prinsjesdag.
0: Ja, dit is altijd de derde dinsdag van september, is dat, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Dus,
1: ja.
0: Dus je bent maandagnacht op tour geweest natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Stunt strijden vanuit het boerenverzet.
1: Ja, ja, ja, ik moet mijn naam toch hoog houden, hè.
0: Ja,
1: stel voor dat.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
1: Ja. En ik maak toch geen gebruik van het spoor, dus...
0: Nee, hè? Dus je merkt
1: het
0: toch.
1: 1 is 2.
0: Ja. Je hebt alleen kans op files, dat is de enige.
1: Ja, maar ja, weet je, dat maakt mij niet uit.
0: Nee,
1: zo ver weg zit ik door niet.
0: Nee,
1: dus,
0: eigen baas, scheelt allemaal niks.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar vertel, wat is er geweest dan?
1: Nou ja, de politie die doet nog steeds onderzoek bij vermoedelijke sabotage op het spoor rond Barneveld, Ermelo en Putten.
0: Ja,
1: en wordt in verband gebracht met mogelijke boerenprotesten rond Prinsjesdag.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ook.
1: Boren, ja, het
0: niet officieel, toch? Dat het echt
1: Misschien zometeen maar een nummer van de trein. Ik zal eens even wat opzoeken.

0: André Hazes. Ja, en hij niet Omari.
1: Nee, niet Omari, nee.
0: Nee, ander dubber, hè.
1: Buonasera.
0: Ja.
1: Als señorita. Señorita. Omari.
0: Je denkt, ik doe een Oostenrijkse muziekje erbij, ja.
1: Het is geen Oostenrijk. Het is Frans, toch, dit?
0: Is het Frans?
1: Het geen idee. Het klinkt mij Frans.
0: Nou ja, dan moet je maar een Oostenrijks muziekje doen. Want het is natuurlijk Oktoberfest. Dat is vanavond hier in Putten bij Douwendeel.
1: Ik vind het wel vroeg. Half september.
0: Ja, het is half september, dat klopt. Ja. Maar dat zal ik je vertellen. Ja, er was een reden voor, maar ik zit even te denken. Oh ja, ik weet niet wat de reden is dat het niet volgende week is.
1: Oh.
0: Maar die week erop, dat is de razzia, denk ik, hier in Putten, de vrijdag. Ja. Dus 2 oktober mag het hier sowieso niet.
1: Nee, dat wordt het
0: dus
1: wel een beetje...
0: Ja, dan wordt het een week eerder. Ja, het had gekund. Maar ik weet, er zal wel een reden zijn dat het 25 september ook niet komt.
1: Ik wou net zeggen.
0: Dus ja, daar ga je al naar 18. Ja, of je moet het halverwege oktober doen.
1: Ja. Maar wanneer is dat in Beieren dan, dat hele Oktoberfest?
0: Ik heb geen idee, joh. Ik zou het niet weten. Ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest.
1: Nee, dus, ik ook niet.
0: Maar meestal is het voor oktober toch altijd?
1: Ja.
0: Ja, dacht ik.
1: Ik ben zo wel een... Zestien stoelen. Oh, dat is morgen.
0: Ja, dat is 16.
1: Oh joh, dan ben ik gewoon echt abuis.
0: Ja, jij dacht echt dat vanaf oktober mag het pas Oktoberfest
1: zijn. Nou, niet moe, mag, maar dat is dus gewoon eind september al,
0: Nou ja, je kunt er nog heen, zie ik.
1: Ja.
0: Je kunt op de webcam nog even meekijken. Op de webcam, is er al wat te doen.
1: Is er misschien al wat te doen?
0: Oh ja.
1: Ja, daar rijdt een auto.
0: Allemaal rijdende auto's, hè.
1: Dat is wel apart.
0: Maar goed dat het niet in de tent is, hè?
1: Nee, ik wou dat zeggen. Zo, die ervaren de gang erin nog.
0: Dus Oktoberfest, daar ga jij dus ook niet heen.
1: Nee, nee. Verkleedpartijtjes.
0: Okay. Nou, we zullen zometeen even een Oostenrijkse of een Duitse slager opzoeken. Maar eerst...
2: Uit de regio.
0: Goedenavond.
3: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Een stroomstoring heeft vrijdagochtend korte tijd voor problemen gezorgd in Putten.
1: Alweer?
3: Volgens netbeheerder Leander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing ontstond rond 11:45 en deed zich voor in meerdere straten, waaronder de Bakkerstraat, de Schoolstraat en de Voorthuizenstraat. Het getroffen gebied omvatte meer dan 5 postcodegebieden. Even na 12:30 meldde de netbeheerder dat de storing was verholpen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekendgemaakt. Wellness Resort Zwaluwhoeve in Hierden heeft een minderjarige moslima onterecht uit de sauna verwijderd omdat ze tijdens een badkledingdag een burkini droeg. Dat heeft het college voor de rechten van de mens donderdag geoordeeld. De bezoekster uit Leeuwarden was op 22 juni verleden jaar samen met familie aanwezig in het Wellness Resort. Tijdens de zogeheten badkledingdagen mogen bezoekers badkleding dragen. Volgens de huisregels van Zwaluwhoeve zijn onder meer een badpak, bikini, zwemshort en zwembroek toegestaan. Kleding die het volledige lichaam bedekt is volgens de regels niet toegestaan. Volgens het college mag Zwaluwhoeve kledingvoorschrift hanteren, maar zijn de betreffende regels onvoldoende onderbouwd. En tot slot, de Horsterweg in Ermelo krijgt als eerste in de gemeente grasveld. Het duurzame asfalt wordt aangelegd op de rijbaan en fietspaden en moet zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Dagblad Stentor meldt dat het grasveld volgens de gemeente 38% minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan traditioneel asfalt. Bij de productie worden minder fossiele grondstoffen gebruikt.
1: Oh, vandaar.
3: In het asfalt wordt lignine uit olifantengras verwerkt. Dit plantaardige materiaal vervangt een deel van het bitumen dat normaal wordt gemaakt van aardolie. Het nieuwe wegdek krijgt na verloop van tijd weer de bekende rode kleur van het fietspad. Het proces duurt naar verwachting zo'n 3 maanden. En tot zover het Veluwe FM.
0: Ja,
3: het
0: duurt wel iets langer. Hoor.
4: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Ja, normaal doen we dat in een weekend zo weg, maar nu duurt het 3 maanden. Dus we gaan met z'n allen even 3 maanden omrijden.
1: Oh, het is echt waar.
0: Nee, dat is voordelig.
1: Ja, het is hier wonderbaar.
0: Ja.
1: Gemeente Ermelo, fijn. Top 40 muziek.
0: Jazeker, nog steeds. Hij staat erin. Check hier.
1: Nog steeds één.

0: samen met Burna Boy. En die zingen over Die Die voor het WK, was dat?
1: Ja, geen idee wat dat betekent.
0: Nee, maar, zou het niet weten.
1: Het zal wel. Ja. Mocht je nog wat hebben, ik heb nog wel wat van de brandweer van afgelopen
0: week. Oh ja, daar was ik mee bezig eigenlijk. Ja. Waarom hoorde niks meer? Ja, deze was dat. Deze.
1: Geen idee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja, zeker, want de brandweer in Putten die heeft diverse brandjes geblust langs de A28.
0: Oh ja.
1: Dat was ook afgelopen dinsdag toevallig. Ja. Er waren hooibalen in brand gestoken. Op de A28. Dit zorgt voor flinke rookontwikkeling langs de snelwegen. En volgens Rijkswaterstaat waren de branden rond 2 uur niet meer van invloed op het verkeer. De brandweer heeft de diverse brandjes geblust. En er wordt natuurlijk een verband gezocht met de boerenprotesten rond Prinsjesdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ik zag dat ze bij de brandweer in Ermelo helemaal aan het verbouwen zijn. Stonden zoveel busjes.
0: Ja, nieuw dak of zo, zag ik.
1: Ja, ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Oh ja, mag wat kosten, hè.
0: Wel jammer, Harderwijkse aannemers, maar goed, hè. Kun je alles hebben.
1: Nee, zeker. Ja,
0: dat gaat natuurlijk wel iets grandioos verkeerd, maar goed, hè.
1: Ik zag zelfs dat er allemaal warmtepompen in kwamen, dus...
0: Oh, dat zou kunnen, ja, dat weet ik
1: misschien
0: niet.
1: Misschien zullen er wel mensen gaan wonen onderhand dan, want...
0: Ja.
1: Als je toch alles met een warmtepomp moet doen, dan...
0: Ja.
1: Afgelopen zaterdag is een auto uitgebrand. Dat gebeurde in Harderwijk en vond plaats op de Israëlstraat in het centrum van Harderwijk.
0: Aha.
1: De brandweer werd rond 9:30 gealarmeerd en blusde het voertuig. Bij aankomst stond de auto al volledig in brand. En het voertuig raakte zwaar beschadigd en is volledig verwoest. En de berger heeft de auto afgesleept en meegenomen. Nou ja, dat was
0: dus bij aankomst stond hij al volledig in brand.
1: Ja, zeker.
0: En jij zegt dat is in de stad geweest?
1: Ja.
0: Dus dan zijn ze dus te laat geweest.
1: Dat klopt.
0: Want zover is dat niet rijden vanaf de kazerne.
1: Nee, maar ja, als de auto weer in brand staat, hè, dan brandt het wel snel, hoor.
0: Of te laat gebeld, kan natuurlijk
1: ook. Ja, kan ook, hè.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: De brandweer weer.
1: Ja, en verder heb ik niks.
0: Nee.
1: Nee.
0: Gaan wij nog een stukje Oktoberfest muziek draaien. Ja. Ach, geweldig. 100.000. Montenkraai Crew.

0: Ja, zeker. 100.000 handen, ja, zegt hij dan. Ja, ja, ja,
1: 50.000 bezoekers. Dus.
0: Dat is een hoop, hoor. Ja, ja, zeker weten. Ja.
1: Moet iedereen wat van je handen hebben? Ja, is niet altijd zo.
0: Nee, nee, joh, nee, zeker. Nee. Nee, zeker weten, ja.
1: Oh, het is alweer zover, hè?
0: Ja, bijna.
1: Ja, ja.
0: Bijna 7:15.
1: Nee, oké. Okay.
0: Dus dat betekent in het draaiboek hier dat het tijd is voor het zennismomentje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat klopt. Normaal wel, ja.
0: Ja.
1: Ik zal zo meteen even een update geven van de trein.
0: Van de?
1: Van de trein, van het ongeval in Ermelo. Ik heb een update.
0: Oh, een update.
1: Ja,
0: zo,
1: ja, ja.
0: Ja. Ja, goed, heel goed. Dit heb je uitgezocht, 5 dagen geleden. 5 dagen geleden, ja. 5 dagen geleden.
1: Zoiets.
0: Maandag, zondag.
1: Maandag. Ja, ja,
0: zondag.
1: Zondag.
0: Zondag.
1: Ja, ja, ik denk het, ja. Ja. Ja, iemand klikt op mijn radio Spotify-lijstje aan en toen kwam deze naar boven, dus...
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja.

0: wil je niet thuis meeschrijven?
1: Ja, only time.
0: Nou, niet. Dat was wel duidelijk.
1: Ja, ja. Hey,
0: ja.
1: Het was ook only time, hè, only voor time. Dit momentje.
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Past er weer goed bij allemaal.
0: De bitshakers waren dit.
1: Ja, ja, ja.
0: En
1: ja,
0: only
1: ja.
0: time.
1: Zoals ik net al zei, ik had nog even een update van de treinongeval van afgelopen dinsdag was het, hè?
0: Maandag, hoor.
1: Maandag. Ja, ja, klopt, maandag. Ja, ja, dat gaat snel. Ja, zo weer op, hè. De verkeersregelaar die was wel aan het werk op de plek van een treinongeluk. En hij is erg geschrokken.
0: Oh,
1: op de plek waar een trein maandag een vrachtwagen ramde in Ermelo, was de verkeersregelaar aan het werk. Dat bevestigde de werkgever aan de Stentor. De politie onderzoekt nog welke rol hij speelde. Het was een behoorlijke klap afgelopen maandagochtend. Terwijl een vrachtwagen met betonplaten het spoor overstak. Eens even kijken. Al snel ging het er een verhaal rond dat er een verkeersregelaar aan het werk was. En dat bevestigt Seva verkeersregelaars uit Assen nu ook. Dat bedrijf is ingezet vanwege onderhoudswerkzaamheden. En onze verkeersregelaar is erg geschrokken en heeft zijn verhaal aan de politie gedaan. Zo vertelt de woordvoerder van het bedrijf. Het is een trieste situatie en we weten op dit moment nog niet wat de exacte rol van de verkeersregelaar geweest is. Ja, ja, ja. Nou, het onderzoek kan weken tot maanden in beslag nemen. En er is niemand aangemerkt als verdachte.
0: Nou, dat is gelukkig.
1: Nou, dat dus.
0: Nou, dit is, ja. Iemand weet toch wat die man daar gedaan heeft?
1: Ja, ja, ja. Nou, ik snap ook niet dat een trein die net optrekt vanaf het station, dat die... Als hij in 300 meter nog een vrachtwagen ziet staan midden op het spoor...
0: Ja, zeker weten.
1: Ik ben er niet bij geweest, maar...
0: Nee.
1: Oh ja, of die moet natuurlijk net op het moment dat... achteruit gereden zijn. Maar ja, dan reed hij door gesloten overwegbomen. Dus
0: juist,
1: ja, kan
0: dat
1: ik ook niet voorstellen.
0: Dus dan heeft er één liggen slapen in dit hele verhaal.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Zowel
1: de spoorboom.
0: Of, ja, de spoorboom sowieso. Die kan het ook niet meer navertellen, die spoorboom.
1: Nee,
0: in ieder geval.
1: Nee,
0: die is ook geruimd
1: niet,
0: en weg
1: bij
0: het ding.
1: Weg ermee. Die heeft zijn werk niet goed gedaan.
0: Nee, dat is niet gelukt. Nee.
1: Maar,
0: ja, het blijft gissen.
1: Zeker.
0: Maar, ja... Een hoop schade, hoop trammeland in ieder geval.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, zometeen nog. Wat kan mij het schelen?
1: Ook dan nog.
0: Nog
1: meer?
0: Nou.
1: Een draaiboekje wel gehad toch bijna?
0: Ja, we zitten eraan.
1: Ik wou trainen.
0: Oh, jij wou trainen?
1: Ja.
0: Oké, dan doen we het dan nog trainen.

0: Druifbui van Train.
1: Ja, hebben we daar nog wel eens wat van gehoord?
0: Niet van zo Train meer, zelf, denk ik.
1: Tenminste, Drive-By is wel een hele bekende. Die, Soulsister, ja.
2: Ja, dat is wel genoeg. Dit ook nog wel.
1: Ja, maar maken ze nog nieuwe muziek dan? Dat bedoel ik meer.
2: Ja.
1: Oh.
2: Zo.
1: Nou, een nieuwe Train, denk ik.
2: Klinkt wel iets anders in ieder geval.
1: Ja, ja, ja. Nee, oké. Okay.
2: Ja, nou ja, goed. Ja. Het laatste is denk ik van 2010 geweest, als ik het zo bekijk. Dit klinkt al meer als Train, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, laatste album 2010.
1: Dat klopt.
2: Ja?
1: Ja, ja, nee, heel goed.
2: Mooi.
1: Ja, we hebben weer gehad, hè?
3: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, zeker.
1: Zo.
2: Het is de hoogste tijd.
1: Oké. Nou, dat wist ik nog niet, joh, dat het nu al feit was. Ik heb het pas 6 minuten voor, maar geen probleem, want Harderwijk die trekt 275.000 euro uit voor drijvende eilanden in het waterfront. Ja. Nou, en moet je dit eens lezen uit Ermelo? Want Ermelo stelt volgende woonbouwprojecten voor stroomaansluiting vast.
2: Oh, dat was het.
1: Ja.
2: Oh.
1: Moeten ze beslissen of mensen stroom krijgen? Of nee. Hoe moet ik dat voor me zien? Even kijken. De Energiehub Zeewolde die levert groene stroom aan het Laadplein.
2: Ja. Nou. Groen links draaiende stroom.
1: Juist. Nou ja, de stroomstoring in je put hebben we al gehad. Dus ja. Die slaan we even over, hè. Gaan we eens even kijken. Ach jee, ook de oud-wethouder Klaas van Diermen is overleden. Ja, de beste man werd 81.
2: Mooie leeftijd.
1: Ja. En de gemeente Putten die kent een subsidie toe voor de VVV in Putten.
2: Ah,
1: ja, gelukkig. Dan hebben we weer een VVV.
2: Centjes.
1: Ja. Even kijken, Stadsbosbeheer die wil een brandpunt plaatsen aan de Gadderseweg in Ermelo.
2: Nou,
1: mooi man. In de brand, uit de brand.
2: Ja.
1: Ik zit even te kijken of er nog meer...
3: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Of er nog meer hele bijzondere dingetjes zijn. Maar het valt eigenlijk.
2: Dat kan toch ook?
1: Het valt reuze mee.
2: Kan nog wel een keer wat dat betreft.
1: Ja hoor, ik blader even door naar pagina 2. Misschien dat daar wel wat op staat, hè. Maar... Nee, niet echt.
2: Hollé, zegt hij.
1: Ja.
2: Nou, dat hebben we het grotendeels gehad van het draaiboek. Maar ook nog een klein stukje muziek dan in ieder geval. Ja.

0: het goed voor mij. De Reigers waren dat, samen met Chico uit Den Haag. Dat, dat was wel aardig duidelijk in ieder geval, ja, wat dat betreft. Dus,
1: dat kun je wel horen.
0: En de Flamingo, hè. De Den Haagse Flamingo.
1: Ja.
0: Dat brengt ons eigenlijk bij het vervelende nieuws. Dat we zijn aangekomen bij het einde.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja, heel veel meer kunnen we er niet van maken.
1: Het zit er alweer op, ja.
0: Het zit er eigenlijk op voor vanavond, ja. Ja. Ja. Of je moet er nog een 2 uur aan breien zo meteen. Maar...
1: Nee hoor, want we hebben Don't Stop the Music zo. Of Disco Ware. Ja. Net wat er geprogrammeerd is, hè. Geen idee.
0: Nee, dat
1: geen
0: gaan we zo meemaken.
1: Ja.
0: Goed, voor nu. Is dit alles?
1: Is dit alles? Wat doen we?
0: Alles, ja.
1: Ja.
0: Goed, weekend gewenst. Jij kan er eigenlijk niet veel meer van maken.
1: Volgende week dan ben ik er gewoon.
0: Ik niet.
1: Oh?
0: Dat weet ik nu al.
1: Oké.
0: Ik heb volgende week barbecue.
1: Ach, jee.
0: Ja, klusje opgeleverd. Dus,
1: zo.
0: Mensen wouden nog even een barbecue op.
1: Je staat nog niet afwezig, hè? Weet je
0: nee,
1: dat?
0: Maar dat
1: nee, lukt okay, je komt vrijdagmiddag wel. Nee, vroeg zaterdag. Geen probleem, tot volgende week.
0: Doei.
1: Volgende week.
2: Mark en Dennis. Zo. En nu maar knus naar jullie warme nestjes.
3: Nee.
2: Oogjes dicht.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
5: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
4: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: And now, ladies and gentlemen. Flashback show.
9: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
10: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Cool in the Gang 1981. Let's have a good time tonight. Daarmee starten we vandaag de Flashback Radio Show.

0: En dat was DJ Jesse D, de Groove Master, hier in de Flashback Show. En You was dat een remix versie vandaag. We gaan back to the 80s. 1981, Rolls Royce RR Express.
1: Are you ready? Let's go.

0: Het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk stelt 275.000 euro beschikbaar voor de aanleg van drijvende eilanden in het waterfront. De eilanden moeten bijdragen aan de waterkwaliteit en biodiversiteit in het gebied. Dat meldt de Harderwijker Courant. De eilanden worden beplant en moeten onder meer dienen als verblijf en fourageergebied voor vogels en vissen. Ze maken deel uit van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Betreden en afmeren zijn niet toegestaan, behalve voor onderhoud of hulp aan dieren. Daarnaast trekt de gemeente 450.000 euro uit voor het verleggen van een fietspad en de aanleg van een nieuw fietspad langs de Zuidwalstraat. Daarmee moet de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. De gemeente Ermelo heeft een volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten die de komende 10 jaar een nieuwe stroomaansluiting nodig hebben. Belanghebbenden kunnen tot en met 27 september reageren. Door de toenemende vraag naar elektriciteit is de capaciteit van het stroomnet in ons land op steeds meer plaatsen beperkt. Ook in Ermelo is bij netbeheerder Liander een wachtlijst ontstaan voor nieuwe aansluitingen. Dit kan gevolgen hebben voor de planning van woningbouwprojecten. Gemeenten zijn op basis van nieuwe wetgeving verplicht om woningbouwprojecten die een nieuwe aansluiting nodig hebben in een bepaalde volgorde aan te melden bij de netbeheerder. Vanaf 1 oktober worden de projecten in deze volgorde aan Liander aangeboden. En tot slot, Energiehub Zeewolde gaat groene stroom leveren aan het toekomstig laad- en stallingsplein van vervoerder Keolis voor elektrische bussen. Het terrein wordt aangelegd daarbij afslag 7 van de A6 op de grens van Almere en Zeewolde. Keolis wil vanaf 2028 in Almere met zo'n 80 elektrische bussen rijden. Voor het opladen is een grote elektriciteitsaansluiting nodig. Vanwege de beperkte capaciteit van het reguliere stroomnet in de regio wordt het laadplein aangesloten op een eigen elektriciteitsnet van Energiehub Zeewolde. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM. De omroep.

En dat was 1982 Mr. Rick Smith en We Should Be Lovers. Ja, ja, dat kan gebeuren. Hier is de Sunbird Band. Samen met Dave Lee, nieuwe track. Why Don't You Reach van mijn

old school disco funk van Rick James. Ghetto Life hoor je gelijk album. Er kwam dit vanaf. En we gaan door met nieuw werk. Ricky Jones, She's a Man Eater.

Ricky Jones hoor je in de Flashback Radio Show. She's a Man-Eater, een nieuwe track. We gaan even snel terug naar 1983 met Tony Lee. Hier is Love So Deep.

Tony Lee en Love So Deep. Dat was 1983. Een iconische plaat wat mij betreft. Bij mijn middelbare schooltijd. Zo kunnen we nagaan hoe lang dat alweer geleden is. We gaan even een remixje draaien. Dit is Reiko en Bored.

was even een stukje Depeche Mode aan het eind van uur 1. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang op jouw radio. De Flashback Radio Show. Hier is Bobby Brown en On Our Own. Tot straks na de kleine nieuws.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Flashback Radio Show.
3: Met Marcel Hergaard.

En met Rolls Royce zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Dit was Still In Love With You. En misschien herinner je de track van vroeger van Frits Spits, de avondspits. Die gebruikte dit bij de Op Limerick. Rijmschema AABA, maar dan anders. Je hoort hem vandaag dus als classic aan het begin van uur 2. We gaan een nieuwe track draaien, de Jupiter Gallery. En hier is die Forever Love.

En zo komen er af en toe van die plaat uit. Ja, dan denk je, dat is er weer een met een vinkje. Dat wordt weer een van de favorieten van 2026. Jupiter Gallery, Forever Love, hoor je in de Flashback Radio Show.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is donderdagavond een automobilist met de auto op de zijkant terechtgekomen. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig eerst een paaltje en kantelde daarna. Het incident vond plaats op de Deventerlaan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, niemand raakte gewond. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt. De voorman van Farmer Defence Force, Mark van den Oever, heeft zijn achterban opgeroepen telefoons leeg te maken vanwege verwachte politieinvallen naar aanleiding van de boerenacties tijdens Prinsjesdag. Ook op de Veluwe vonden acties plaats, waaronder een brandende hooibaal langs de A28 bij Putten. Van den Oever plaatste de oproep in een besloten Facebookgroep van Farmers Defence Force. Het bericht werd na zo'n 3 uur verwijderd. Volgens Omroep Brabant waarschuwde hij zijn achterban daarnaast om zich op het zwijgrecht te beroepen en op een advocaat te wachten. In Putten, Barneveld en Lunteren werd materiaal op en rond het spoor gevonden. Wie verantwoordelijk is voor deze sabotageacties is nog niet vastgesteld. En tot slot, 10 basisscholen op de Veluwe doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race. De leerlingen verzamelen zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten en leren ondertussen over hergebruik, reparatie en recycling. In Harderwijk doen basisscholen De Wegwijzer en de Vrije School Valentijn mee. In Ermelo neemt de Arendhorst deel aan de wedstrijd. De school die het meeste elektrisch afval inzamelt, wint een volledig verzorgde schoolreis. Inwoners kunnen de scholen helpen door oude apparaten, zoals toetsenborden, waterkokers, telefoons en kabels aan te melden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Birdie hoorde je samen met Ricky Disco en Gimme All Your Got. Kom maar los met die handel. Hey, we komen aan het eind van de Flashback Radio Show. Ik bedank je voor het luisteren. Ik spreek je natuurlijk graag volgende keer opnieuw voor een nieuwe aflevering. Met meer hits van vroeger en nu. Oud en nieuw, we draaien ze afwisselend. Hier is The System en The Midnight Special.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De Horsterweg in Ermelo krijgt als eerste in de gemeente grasveld. Het duurzame asfalt wordt aangelegd op de rijbaan en fietspaden en moet zorgen voor een lagere CO2-uitstoot. Dagblad De Stentor meldt dat het grasveld volgens de gemeente 38% minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan traditioneel asfalt. Bij de productie worden minder fossiele grondstoffen gebruikt. In het asfalt wordt lignine uit olifantengras verwerkt. Dit plantaardige materiaal vervangt een deel van het bitumen dat normaal wordt gemaakt van aardolie. Het nieuwe wegdek krijgt na verloop van tijd weer de bekende rode kleur van het fietspad. Dat proces duurt naar verwachting zo'n 3 maanden. Wellness Resort Zwaluwhoeve in Hierden heeft een minderjarige moslima onterecht uit de sauna verwijderd omdat ze tijdens een badkledingdag een burkini droeg. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens donderdag geoordeeld. De bezoekster uit Leeuwarden was op 22 juni verleden jaar samen met familie aanwezig in het Wellness Resort. Tijdens de zogeheten badkledingdagen mogen bezoekers badkleding dragen. Volgens de huisregels van Zwaluwhoeve zijn onder meer een badpak, bikini, zwemshort en zwembroek toegestaan. Kleding die het volledige lichaam bedekt is volgens de regels niet toegestaan. Volgens het college mag Zwaluwhoeve kledingvoorschrift hanteren, maar zijn de betreffende regels onvoldoende onderbouwd. En tot slot, een stroomstoring heeft vrijdagochtend korte tijd voor problemen gezorgd in Putten. Volgens netbeheerder Liander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing ontstond rond 11:45 en deed zich voor in meerdere straten, waaronder de Bakkerstraat, de Schoolstraat en de Voorthuizenstraat. Het getroffen gebied omvatte meer dan 5 postcodegebieden. Even na 12:30 meldde de netbeheerder dat de storing was verholpen. Wat de storing heeft voor...
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havenschaatsen door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister,

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is donderdagavond een automobilist met de auto op de zijkant terechtgekomen. Door onbekende oorzaak raakte het voertuig eerst een paaltje en kantelde daarna. Het incident vond plaats op de Deventerlaan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, niemand raakte gewond. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt. 10 basisscholen op de Veluwe doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race. De leerlingen verzamelen zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten en leren ondertussen over hergebruik, reparatie en recycling. In Harderwijk doen basisscholen De Wegwijzer en de Vrije School Valentijn mee. In Ermelo neemt de Arendhorst deel aan de wedstrijd. De school die het meeste elektrisch afval inzamelt, wint een volledig verzorgde schoolreis. Inwoners kunnen de scholen helpen door oude apparaten, zoals toetsenborden, waterkokers, telefoons en kabels aan te melden. En tot slot, Wellness Resort Zwaluwhoeve in Hierden heeft een minderjarige moslima onterecht uit de sauna verwijderd omdat ze tijdens een badkledingdag een burkini droeg. Dat heeft het college voor de rechten van de mens donderdag geoordeeld. De bezoekster uit Leeuwarden was op 22 juni verleden jaar samen met familie aanwezig in het Wellness Resort. Tijdens de zogeheten badkledingdagen mogen bezoekers badkleding dragen. Volgens de huisregels van Zwaluwhoeve zijn onder meer een badpak, bikini, zwemshort en zwembroek toegestaan. Kleding die het volledige lichaam bedekt is volgens de regels niet toegestaan. Volgens het college mag Zwaluwhoeve kledingvoorschrift hanteren, maar zijn de betreffende regels onvoldoende onderbouwd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Let's go, girls.

0: FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag.